0: Vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tu jaane hai toch?
2: Tu jaane hai toch?

You are. Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij het nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat kan neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are, omdat jij bijzonder bent.

You are. Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are your number one.

You are. Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij het nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: गुलशन है गुल
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon dat soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: अरे हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

जग धारिता जन जाने को धारी राम धारी के जमता।

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. En de ontsnapte ballabi in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. En de ontsnapte ballabi in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. De man vertelde de politie ook waar hij het lichaam had gedumpt. De politie vond daarna de botten van de vrouw op een akker. Het echtpaar woonde ongeveer 10 kilometer van die plek vandaan. En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De kleine kangaroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon dat soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: नमस्तु।
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. En de ontsnapte ballabie in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020 363 0808.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. De Franse politie heeft het lichaam gevonden van een vrouw die sinds 2020 vermist was. Haar man is al veroordeeld voor moord. Hij heeft de daad nu pas na 6 jaar bekend. En de ontsnapte ballabi in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg. Er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.

0: voor de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio onder vuur. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Het gaat om Steven S., die volgens verschillende media een bekende is in de criminele wereld. De schietpartij gebeurde gisterochtend op de parkeerplaats van nachtclub Icon in Antwerpen. Een

0: 25-jarige man raakte daarbij zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte na de schietpartij in een auto, maar kon later op de dag worden opgepakt in de plaats Lint. Spanje is voor de tweede keer wereldkampioen voetbal geworden. In de finale in New Jersey wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Argentinië. Het beslissende doelpunt viel in de verlenging. Titelverdediger Argentinië schoot tijdens de normale speeltijd geen enkele keer op het doel. En de ontsnapte ballaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is gevangen. De kleine kangeroe is intussen weer terug bij de eigenaar. De politie liet zaterdag via Instagram weten dat het dier in het dorp rondliep. Eerdere pogingen om het beest te vangen zijn mislukt. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kids Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kids WhatsApp nummer.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: AWR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg. Er staan maar een paar files op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Renkum 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Spanje is voor de 2e keer wereldkampioen voetbal geworden. En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer gevangen en terug bij de eigenaar.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De Belgische politie heeft een 59-jarige Nederlander aangehouden vanwege een dodelijke schietpartij. Spanje is voor de 2e keer wereldkampioen voetbal geworden. En de ontsnapte wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer gevangen en terug bij de eigenaar.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala's Brasa Milafest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are, you are, you are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Amerika heeft voor de 9e nacht op rij doelen in Iran gebombardeerd. De aanvallen waren een wraakactie voor omgekomen Amerikaanse militairen. Volgens president Trump is Iran hard geraakt. Iran voerde op zijn beurt ook aanvallen uit. Het land nam opnieuw Amerikaanse bases in de golfregio onder vuur. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust.

0: Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Barso re mega mega barso re. Ja, een heerlijke gana uit de film Guru is dat. Alweer heel wat jaren geleden uit het jaar 2006. Maar klinkt nog steeds heerlijk in de oren. Ja, een nieuw uurtje is hier begonnen weer bij Ujala. Je luistert naar Ujala en Ujala klinkt over je luidsprekers. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van de mooie momenten die ook deze dag weer met zich meebrengt. In de tussentijd heb ik weer een mooie playlist klaargezet voor dit uurtje. Zodat we ook dit uur heerlijk kunnen genieten. En kunnen ontspannen, kunnen relaxen. En ook als we onderweg zijn of op het werk zijn. Ook dan krijgen we energie om lekker te genieten van deze prachtige mooie dag. Filmkanaam heet Pirtiri Kahani Yad Ai. De stem van Sadhana Sargam. Het is de female version of deze prachtige mooie gana, Tiridarpar Sanam.

खूबसूरत गाना तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आए तो हम तो चले आए. Ja, een prachtig mooi nummer uit het jaar 1993 uit de film Pier Teri Kahani Yaad Aayi. En het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een waar gebeurd verhaal tussen Mahesh Bhatt en Praveen Babi. Ja, heel wat jaren geleden. 1993 was dat. En vanaf 1993 gaan we weer wat jaren verder naar de film Gajani. De stem van Javed Ali or Ganakanaam he Guzaris.

Ja, inmiddels alweer uit het jaar 2008 uit de film Gajani. Toe meri het hoeri pjaas pjaas, toe aange manko ras ras. Prachtig mooie tekst, ook altijd mooi gerijmd. Je bent mijn onvervulde dorst en je bent gekomen om mijn plezier te doen. Ja, uit het jaar 2008 alweer uit de film Gajani. En wie zich nog kan heugen is dat Aamir Khan op zijn lichaam een telefoonnummer getatoeëerd had. En het mobiele telefoonnummer dat in de film op het lichaam van Aamir Khan gedrukt was, dat bleek dus in het echt ook een telefoonnummer te zijn wat actief was. En dat werd gebruikt door een vrouw in Bangalore. En nadat de film uitkwam kreeg ze veel telefoontjes en veel sms'jes. En hoewel de distributeurs van de films, althans van de film, haar wilden helpen, werden de posters van de film met het strakke lichaam van Aamir Khan en het getatoeëerde nummer op grote schaal op de markt gebracht voordat de film al werd uitgebracht. Dus ja, op den duur was het niet meer mogelijk om al die schade uit te wissen. En is deze vrouw flink gebeld. Ja, hoe het is afgelopen weet ik niet, maar ik vermoed dat deze vrouw uiteindelijk haar nummer heeft veranderd. Ja, je zou een test kunnen wagen door weer even naar het lichaam van Aamir Khan te kijken en het nummer even op te bellen. Let wel op wat de kosten zijn als je naar het buitenland belt, maar dan kom je er wel achter.

मेरे रश्क के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। Ja, de ontmoeting met een goed mens, met een mooi mens, blijft altijd toch een mooie herinnering in ons leven. En dat is toch het mooie wat we in ons hart kunnen dragen. Ja, een heerlijke Ghana, een heerlijke remix Ghana was dat. De stem van Rahat Fateh Ali Khan. Ja, hoewel het alweer heel wat jaren geleden is, blijf ik toch altijd de jaren 90 een warm hart toedragen. Alleen is het maar omdat er in die tijd toch wel hele mooie nummers zijn uitgebracht. Zoals deze uit de film Diwana, de stem van Alka Yagnik, samen met Vinod Rathore. Aise Diwanagi uit de film Diwana.

Ja, dit jaar toch wel een van de beste Ghana, toch? Uit de film Diwana uit het jaar 1992. En Diwana's musicalbum was ook de best verkochte filmsoundtrack van 1992. Ja, en hoe kan het ook anders? Eise Diwanagi, Dik Hin Hikahi. Er is altijd enige waanzin in de liefde, maar er is ook altijd een reden voor die Diwanagi, voor die waanzin. Ja, het was het jaar 1992. Sunny Deol was de eerste keuze voor de rol van Shah Rukh Khan in deze film. Maar ja, toen Sunny Deol zich terugtrok, raadde zijn vader Dharmendra, de jonge nieuwkomer Shah Rukh Khan, aan bij zijn neef Gudu Dhanoa. En ja, Shah Rukh Khan kreeg toen de rol. Ja, het was de eerste film van Shah Rukh Khan in het jaar 1992. Filmkanaam heet Diwana. En ja, het schijnt ook dat Shah Rukh Khan gezegd heeft dat hij de film nog niet heeft gezien. En de reden daarvan is dat hij zijn eerste en zijn laatste films niet wilt zien. Ja, of dat waar is of dat een cliché is. Weet je, of dat nou zo'n romantisch verhaal is waarvan je denkt van oh, wat schattig. Ja, we zullen het niet weten, maar hij heeft het wel gezegd. Ja, dat was dus de film Diwanagi uit het jaar 1992. En dat was dus de eerste film van Shah Rukh Khan. Ujala Radio, hey Sunoalo, mijn Amit Jaram. Hier, Andunya Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Ja, en zo trakteren we tussendoor ook een heerlijke Soul Ghana Isbar film. Nee, niet uit de film. Album Chic zit. Dat was de stem van Suraj. De album Chic volume 1. En vanaf onze local Soul Ghana gaan we door naar de film Love Ajko. De stem van Sonne Nigam samen met Susanne de Mello. Ujala Radio, hey Sunwalo. Ik heerlijke Ghana. Ik feel good Ghana. Ghana om lekker van te genieten. Ghana om heerlijk je dag mee te beleven. Orwobi Amit Jaram Kesant hier bij Ujala.

Ja, uit de film Love Article uit het jaar 2009 alweer. Het is de remixversie van Kadite Hasse Bolewe. De stem van Sonu Nigam aan de vocals. En ja, komt dus uit het jaar 2009. Kadite Hasse Bolewe. Ja, woorden kunnen het verschil maken. Praat af en toe een beetje en lach een beetje. En zo gaat dat in de liefde. Ujala Radio, op deze heerlijke dag. Waar je ook bent, geniet van elk moment. En zorg ervoor dat Ujala met je meegaat.

Ben mezelf op zodat het giet. Mijn lieve, lieve geliefde. Mere magia sanam janam. Ki me karya nami danam. Prachtig mooi gezongen door Shilpa Rao. Geboren op 11 april 1984. Ja, ze werd gemotiveerd om zanger te worden. Na een ontmoeting met Hariharan op 13-jarige leeftijd. En ja, ze begon een opleiding vervolgens onder Oestaat Ghulam Mustafa Khan. En dat werd aangedrongen door Hariharan. En ja, intussen kunnen wij Shilpa Rao niet meer wegdenken uit onze Bollywood scene. Ja, dat was dus een cover Ghana van de Ghana Kamali. Ja, het originele kennen we uit de film Doom 3, maar dit was weer een gecoverde versie. Ja, het originele was van Sunidhi Chauhan, maar dit was de stem van Shilpa Rao.

0: धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, दिल तो पागल है दिल दीवाना है, ja, uit de film Dil to Pagal hai uit het jaar 1997. Ja, echte liefde is als een brandend vuur dat nooit zal doven. Sari Sari Raat Jagata hai yahi. Ja, uit het jaar 1997. Onder andere Akshay Kumar in de film. Ja, hij was boos destijds op Yash Chopra omdat hij niet kreeg betaald wat hem was beloofd. Ja, dat leidde ertoe dat Akshay 11 jaar lang niet met Yash Raj Films gewerkt heeft. Heerlijke Ghana, heerlijke feel-good Ghana, heerlijke lovely Ghana. Ghana om lekker met je geliefde.
1: Vanuit de hoofdstad. Ujana Radio. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian wedding.

Heren, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Oujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Wale Honge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Wagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer.

0: van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. Dat gebeurde na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werden benzine en diesel al duurder. Voor euro 95 is de adviesprijs nu 2,57 euro. Voor diesel is dit 2,52 euro. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van titelverdediger Argentinië. Het winnende doelpunt werd gemaakt door invaller Torres in de tweede helft van de verlenging. Argentinië speelde toen al met 10 man door een rode kaart. President Trump en FIFA-baas Infantino overhandigden de wereldbeker na afloop aan de Spaanse aanvoerder Rodri. En het aantal kinderloze campings neemt steeds sneller toe. In Europa zijn de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar kinderen niet welkom zijn. Drenthe en Gelderland hebben in Nederland de meeste van dit soort campings. Van de 23 kinderloze campings in ons land liggen er 5 in Drenthe. Veel bezoekers kiezen bewust voor deze rust. Onder hen zijn bijvoorbeeld veel mensen uit het onderwijs die even geen kinderen om zich heen willen hebben. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almerehaven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur, aanplukzondere Ujala Radio Ka program.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaarloos en knooppunt Vaanplein 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, langzaam rijden over 11 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Spanje heeft de wereldbeker voetbal gewonnen na een bloedstollende finale. De olieprijs is vandaag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand. De hogere olieprijs is later deze week waarschijnlijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. En het aantal campings waar kinderen niet welkom zijn, neemt steeds sneller toe.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoogstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. All
1: right.
0: About to go down. Check me black. Here we go. Sunnamalo. Ujala. Laar hai Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tu tayar ho ja, aur jaldi se aap antike khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee.

get your early bird tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazafest.nl. Be there, feel the fire. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: Kruisroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij volgt zijn partijgenoot Keir Starmer van Labour op. Burnham is de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. Een van zijn belangrijkste plannen is het verplaatsen van de macht. Hij wil meer macht van Londen naar de regio's brengen. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. De man was zo in paniek dat hij geen stap meer durfde te verzetten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. Hij is met een brancard naar de helikopter gebracht en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakte op de terugweg weer een oude presidentieel vliegtuig. Het weer tenslotte, vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio, the grootste, the keihard, the best. Ujala Radio.
13: Tujhe lage na najariya.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Raza Milaves. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door het bergen van een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En het rijdt langzaam op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio par suniye yaadgar geet.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Een 21-jarige man uit België heeft een zware paniekaanval gekregen in de Italiaanse Dolomieten. Een helikopter moest eraan te pas komen om de wandelaar te redden. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jesus, I'm too fly.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag regelmatig zon, maar vooral landinwaarts ontstaan in de middag wat stapelwolken. En daardoor krijgt de zon het soms lastig. Aan het eind van de middag komt er weer meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen langs de oostgrens kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het blijft relatief koel met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: hebt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac and Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. Two areas, two stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rondom Amsterdam veel last van de werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rondom Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. In Maarsen kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Enkele uren later vielen er ook in Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een derde persoon in die auto raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. Dat zei Trump nadat er twijfels ontstonden over de veiligheid van het toestel. Het vliegtuig krijgt volgens de president een aantal grote vernieuwingen. Trump vloog eerder deze maand met het nieuwe toestel naar Ankara, maar pakt op de terugweg weer een oude toestel. Het weer nog, vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नेलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए बेयाई बिनकोट यार तोर जन्मदिन

door zal krijgen. Of ga je trouwen? Door wiwaah honne wale hai, door shaadi honne wale hai, ya kisi ka munne sanskaar hai. Ujala Radio per farmaish aap de sakte hai, 15 farmaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel 7 met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels weer vrij. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij knooppunt Zaandam 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. Veel wegen en bruggen in Nederland zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt deze zomer daarom honderden kilometers nieuw asfalt aan. Afgelopen nacht zijn 4 mensen om het leven gekomen bij 2 ernstige ongelukken. En het vliegtuig dat de Amerikaanse president Donald Trump van Qatar kreeg, blijft binnenkort een maand aan de grond.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Zo, en als je nou uit Suriname komt of niet, maakt niet uit. Velen zitten hier op te wachten. En dat is de analyse van Ojala's politiek-economisch analist Robbie Manka. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel, RJ. Goedemorgen. Namaskar iedereen. En nogmaals, ja, we kunnen elke zondag het nieuws doornemen. Veel mensen denken, ik woon in Suriname of ja, ik werk daar of ik praat van daar. Nee mensen, ik zit gewoon in Den Haag en omgeving. En van daaruit doen we de live uitzending voor Ojala, voor UR, voor ieder om het nieuws te delen.
0: Nogmaals, swagatam, G.
1: Dhanyabad.
0: Oké.
1: Kijk ze ho?
0: Mij toch thik ho?
1: Thik?
0: Haan, G, thik. Thik ho.
1: Acha, chalada. Ab sawal prashna karna, mij betaunga.
0: Zeroor. Robbie, er wordt gemeld dat de SLM voldoet aan de internationale luchtvaartnormen, nieuwe groeikansen ziet, maar ik probeer wel positief te blijven en te zijn, maar ik heb toch zo mijn twijfels. Jij ook?
1: Ja, zeker. Zolang SLM nog, RJ, op die zogenaamde Europese zwarte lijst staat, dan ga je dat als probleem hebben, dat je twijfels zal hebben. Omdat alles staat en valt met veiligheid, luchtvaartveiligheid. Je wil safe met safety regels. Als je in de lucht bent, wil je goed kunnen landen. Geen jugu, geen spanningen, geen bijgeluiden. Goede service, maar ook geen vertragingen. Maar elke keer als die maatschappij een zogenaamde audit krijgt, controle krijgt, dus laten we zeggen mensen die moeten controleren of alles goed is, en ze doen dat ook op vrijwillige basis, dus SLM, dan zie je van dat er dus iets schort aan eigen processen en procedures die goed moeten aansluiten bij internationaal erkende veiligheidsrichtlijnen. Kijk, de mensen weten het, maar ze beseffen niet. Suriname kan eigen kist naar, maar vooral niet richting Amsterdam. Ze huren van Europa en ze hebben dus dat. Ze leasen het soms. Soms is het een draailease. Ze betalen ervoor. Maar ze kunnen nog steeds landen. En ze proberen in elk geval alles te omzeilen om ervoor te zorgen dat ze een veiligheidsaudit krijgen. Maar de controle of onderhoud van het vliegtuig, beter gezegd, vindt altijd plaats in Nederland, Europa. De bemanning is altijd van Spanje of van Finland of van Parijs of van KLM en noem maar op. Het is ook altijd van, hoe heet het, Europa. Dus die maatschappij staat onder druk. Ik heb zelf gezien, ik heb een keertje met SLM gevlogen, dat Amerikanen behoorden tot de bemanning. Dus je hebt drie continenten die zich bezighouden. En alles bij elkaar opgeteld, RJ, het gaat misschien wel goed met SLM. SLM is een kleine maatschappij in Suriname, maar ze betalen elke dag nog steeds $2 miljoen zogenaamd aan schuld. Maar ze kunnen het niet betalen aan, want de regering werkt met een soort bankgarantie. Dus alles bij elkaar opgeteld. Of het de auditorganisatie is die iets gaat vinden over veiligheid of controle die onderzocht moet worden in het kader van managementsystemen, operationele processen, het eten zelf, of de bemanning wel bevoegd is, of iedereen de certificaten heeft. Alles bij elkaar moet ervoor zorgen dat er een beoordelingskader is. Maar het is voor elk jaar voor SLM een uitdaging. En vraag mij maar niet, maar elk jaar kunnen ze dus dat wel halen en ervoor zorgen dat met investeringen, met PISA, ze kunnen aantonen dat hun veiligheidsniveau gehaald is. Dus op dit moment is er geen vliegverbod. SLM kan verschillende kanten op, naar Amerika, naar Trinidad, Panama, weet ik veel, Brazilië. En ze kunnen met die Airbus ervoor zorgen dat ze dus inderdaad actief zijn op die van Paramaribo en Schiphol. En dat is een Airbus A340-600, een soort Duitse Universal Sky Carrier. En het, nogmaals, het toestel opereert onder Europese certificering. Maar we maken onze zorgen wel. We hebben onze zorgen en we hebben altijd onze twijfels. Dus je twijfels zijn ook terecht.
0: Oké. Nou, Robbie, de regering zit nu precies 1 jaar aan. Wijlen Suntoki had toen 1 jaar na het aantreden een persconferentie gehouden met zijn gehele kabinet. En deze regering heeft dat aan het begin van het jaar gedaan. En toen kwamen niet alle ministers opdagen. Waaraan dat lag, dat is niet vermeld erbij, maar nemen ze hun taak wel serieus?
1: Niet als zodanig. Kijk, het staat en valt bij Suntoki. Heb ik elke keer zitten tellen hoeveel persconferenties ze totaal hebben gehouden in die 5 jaren. Kijk, je kan per kwartaal eentje doen, je kan per 2 maanden eentje doen, maar Suntoki is geëindigd, denk ik, in 5 jaren, dus in 60 maanden. Echt officiële persconferenties van 2 tot 3 uren van boven de 40. boven de 40. En hij was vaak aanwezig in de Nationale Assemblee, want dat is ook een vorm van het volk informeren. Of hij ging langs alle radio- en televisiestations. Dus een keer bij Apinti, dan bij ABC en noem maar op, allerlei dingen. En hij ging naar Amerika om diaspora te ontmoeten. In Nederland kwam hij. Maar Simons doet het minder. Ze hebben nooit met het heel kabinet, dat is ook wat ik vorige keer op 25 mei via UR had gepleit, met het heel kabinet iedereen een persconferentie houden en alle vragen beantwoorden. Dus van president tot vicepresident tot alle ministers. Doe je dat niet, je hebt 17, 18, doe het met 10 ministers. Maar de mannen doen wat ze niet. Ze hebben direct, brok op, een persconferentie. Of Simons praat alleen met haar perswoordvoerder. Dus het, qua informatiestroom is het minder. Maar dat vind ik op zich niet erg, RJ. Kritische kanttekening is, en dat zou ik ook bij Santokki doen. Als je geen persconferenties houdt, kom met een herstelplan en vertel wat in het plan zit. Dan kan ik, Robbie Makka, ook beoordelen wat zit erin en wat heb je niet gedaan. Of ga met IMF in zee. We hadden het net over audit. Dan kan je IMF vertellen. Inflatie. Dan hoor ik van een ander stem. Ik hoef niet steeds van de minister te horen wat klopt. Want de minister is regering. De minister kan zeggen van het is zo. En als ik zelf naar die cijfers ga kijken, dat kan ik. Bureau voor Staatsschuld. En dan ga ik onderzoeken en kijken. Dan zie ik sommige dingen zijn niet gefiled. Sommige dingen zijn niet geüpdate. De laatste leningen zijn ook niet geboekt. Dan zie je de Vereniging van Economisten A zegt, regering zegt B, dan gaat de Vereniging van Economisten, kortom, jij bent van de pers, jullie zijn allemaal ook van de verslaggeving en journalisten en jullie geven ook het nieuws. Het schort aan informatiestroom voor wat betreft regering Simons. En 1 jaar Simons, ze kan liever inderdaad ook deze 3 dingen doen. 1, meer persconferenties. Meer naar het parlement gaan om te praten, want ze gaat weinig. Ze stuurt alleen VP Gregory Rusland naartoe, die eigenlijk weinig vertelt en warrige verhalen vertelt. En ten derde, en misschien het allerbelangrijkste, zorg ervoor dat alle websites en alle informatiebronnen goed zijn voorzien van de informatie, vooral als je geen IMF hebt. Maar dat hebben ze niet. En 1 jaar regering Santokki kan ik dus zo beoordelen, want dat had ik gepubliceerd. Ik heb 1 jaar Simons ook gepubliceerd, maar het komt erop neer van het is niet goed, het is niet voldoende. En straks hebben we misschien wat meer cijfers, maar minister Manoret ligt onder druk. Heleboel dingen gebeuren. Nog nooit zijn er zoveel politieagenten aangehouden in Suriname. Nog nooit is bijvoorbeeld binnen 7 maanden, nu is het 19 juli, 61 verkeersdoden in Suriname. En als ik mijn hart vasthoud, want ik heb het laatste nieuws nog niet, maar ik zag gisteren weer een zware aanrijding. En er is weer een lijk gevonden in, zeg maar, waarschijnlijk bij Bosjebrug daar. Dus je houdt je hart vast als die informatie niet goed loopt.
0: Ja, dat klopt. Ja, want dat had ik dus ook in mijn mind, om dat aan je voor te leggen. Er is gisteren weer een vrouw die waarschijnlijk gesprongen is, of iemand heeft het erin geduwd. I don't know. Dat staat er allemaal niet bij als ze zelfmoord heeft gepleegd of niet. Maar dat er dus weer een dode mevrouw uit de Suriname rivier is gehaald. Dat is ook nog niet alles dan. We hebben het ook al eerder over de politie gehad. Ze zijn niet meer zoals vroeger. Nu zei je het ook al dat er zoveel politieagenten, commissarissen, inspecteurs, nota bene, aangehouden worden. Dus je vraagt je af van waar moet dat nou heen? Want nu is ook een Colombiaanse arrestant aangehouden in een zogenoemde semi-onderzeeërzaak. En die is op mysterieuze wijze verdwenen. 3 politieambtenaren die zijn dus nu buiten functie gesteld. Weet je iets meer hierover?
1: Ja, dus dat is gebeurd in Paramaribo Centrum. Dat is Keizerstraat. En inderdaad, die verdachte of de veroordeelde, die Colombiaanse man, die was dus inderdaad aangehouden. Maar die 5 politieambtenaren, dus die hadden wachtdienst. Dus dat gebeurt meestal 's avonds. En dat verhaal van die Colombiaanse arrestant, RJ, het moment dat je Colombia zegt, ga je direct denken aan cocaïne. En het is inderdaad iets met semi-onderzeeër. Dus dat wil zeggen, een vaartuig dat onder water is. En meerdere verdachten waren destijds, volgens mij was het februari, die op de vlucht waren geraakt en 9 personen waren aangehouden. En bij die zoekactie dus hebben ze dus 8 vaten vliegtuigbrandstof aangetroffen van elk 200 liter. Let er wel op, 200 liter, het is niet weinig. Dat betekent van dat los van dit soort dingen er vuurwapens in beslag waren genomen, Er was ook, dacht ik, een verdachte vanuit Venezuela. Mensen waren in de jungle. Maar kortom, het moment dat je dit soort dingen hoort, weet je dat je moet optreden met een leger. Maar het laatste nieuws was dat in de assemblee werd gezegd dat bijna 20 illegale legertjes in het binnenland opereren. Bijna 20. Met andere woorden, als ik zeg illegaal, dat wil zeggen van die groep van Chinezen die lopen ook met hun Uzi's, karabijnen om dingen daar te beschermen. De Brazilianen hebben ook wel wat. Misschien hebben die Haitianen ook wel wat. Maar we weten in elk geval dat de Afro-Surinaamse broeders, met name dus in het binnenland, opereren. En wie is daar de baas voornamelijk? Dat is Brunswijk. Brunswijk is de baas, want Jitna Sona of Hout of noem maar op, is van hem. Dus terug te komen naar het verhaal van de Colombiaanse arrestant. Dus er zijn misstanden geconstateerd binnen het politiekorps. Minister Manoret heeft vragen moeten beantwoorden in de Nationale Assemblée. Hij zegt, ik heb meer geld nodig, meer auto's nodig, meer onderzoeksmateriaal nodig. Maar terwijl hij bezig is, zeg maar, om die dingen te doen, nemen de verdenkingen, vooral richting politieambtenaren, nemen toe. En dan gaat het over een mogelijke afpersing, overtreding van vuurwapenwet. Assembleelid Jogi heeft gezegd, je treedt vandaag toe tot het politiekorps. En binnen 4 jaren tijd rij je een dure Prado. Hoe is het mogelijk? Een auto van bijna $60,000. Dat wil zeggen van dat waarschijnlijk politieambtenaren betrokken zijn in het kader van wetverdovende middelen en deelname aan criminele organisaties. Kijk, voorlopig is het een verdachtmaking, die mensen die zijn aangehouden, want hoe is die Colombiaanse arrestant vertrokken, gevlucht? Onderzoek is gaande, maar dit is precies wat ik daarnet zei. Als het onderzoek is verricht, kom met die resultaten. Zorg ervoor dat er een politiewoordvoerder is die dag en nacht het korps vertelt. Dat deed Brian Isaacs als korpschef wel. Maar deze korpschef, dat is de heer Pinas, laat me niet ronduit zeggen, maar laat me een beetje gedekt zeggen. Hij is zwak. Hij is niet goed. Hij moet trainingen krijgen. Dus minister Manoret, als jullie allemaal dit beluisteren, zorg ervoor dat het Korps Politie Suriname wederom getraind wordt. Zoek trainingen en steun in het buitenland. Vraag Nederland voor ondersteuning, ook als het gaat om persvoorlichting. En zorg ervoor dat zo snel mogelijk het imago en de reputatie van die politiemensen worden opgevijzeld. Want voorlopig is het de Colombiaanse arrestant, die is weggevlucht. De Venezolaan is nog binnen. En er zijn rond 20 politiemensen van beneden tot boven allemaal aangehouden. Het is zorgwekkend, Arjen.
0: Het is zeker zorgwekkend, vooral als je zoveel illegale in het binnenland hebt die daar goud komen zoeken. Dan hou je je hart ook wel vast om naar het binnenland te gaan, toch? Terwijl er zoveel wordt gepleit om dat op te krikken. Dat er meer toeristen daar naartoe gaan, toch?
1: Ja, zeker. Maar nogmaals, hè, wat in het nieuws komt, wordt breed uitgemeten.
0: Altijd.
1: De vluchten zijn nog steeds vol. Je gaat weer naar het binnenland. Je hebt gidsen, je hebt guides, et cetera. Dus je hoort niet dat een toerist wordt vermoord. Althans zelden of gebeurt er iets. Maar wat er daar gebeurt... Kijk, Suriname is qua oppervlakte nogmaals 5 maal zo groot als Nederland. En ze hebben nauwelijks 600.000 mensen. Dus 200.000 wonen dan in Paramaribo. Wanica heeft iets. En je hebt slechts 100 tot 150.000 mensen. Is heel weinig in die grote jungle. En nogmaals, 93% is bos, is groen. Dus wanneer die mensen daarin schuilen, of ze zitten daarachter dicht bij Brazilië, want Suriname grenst aan Brazilië, ga je ze niet kunnen vinden. Maar wanneer er geschoten wordt, wanneer er lijken vallen, wanneer er doden vallen, dan komt het allemaal in het nieuws, et cetera. En daar zit hout, daar zit goud, daar zit vis, daar zit ook in elk geval de scallions, daar zit dus heel veel smokkel. Daar komen die, hoe heet het, de vliegtuigen die illegaal daar landen, Venezuela, dus daar heb je geen grip op. Dus veel haalt het nieuws niet, maar je kan daar naartoe gaan, je komt terug. Maar ga je als ondernemer daar naartoe met je speedboot, met alles erop en eraan, dan is het een gevaar, want dan weet men, oh ja, deze man is een rijke man, hij heeft valuta bij zich, ze zijn met 20 toeristen en ze zijn niet met begeleiding, dan gaan ze aanvallen en dan kan het zijn van dat je slachtoffer daarvan gaat worden. Maar nogmaals, als de politie zelf niet in staat is om voor je veiligheid te zorgen, en als dit gebeurt in Paramaribo Centrum, Hartje Keizerstraat, dan is het zorg, ja, want het is de poes daar die op melk let.
0: Ja, het is zorgwekkend inderdaad als ik dit allemaal zo hoor. Maar goed, Robbie, dat waren de vragen die ik vandaag weer voor je had. Ik wil je bedanken weer voor deze keer.
1: Ja, dankjewel Arjé. Als ik nog 1 minuutje van je mag, alsjeblieft. Mm. Want mensen vragen me van, ja, maar meneer Makka of Robbie, ik hoor PSA duurt te lang elke keer. En hoe zit het ermee? En ik heb veel vragen getracht om te beantwoorden. Maar ik ben zelf een test gaan doen van hoe lang duurt de PSA-aanvraag. Dus ik heb zelf gezegd tegen mijn vrouw van, we gaan het weer indienen en kijken hoe het gebeurt. En los van, let er wel op, niet de naam Robbie Makka, want misschien kan ik snel geholpen worden. Dus ik heb gewoon gewerkt met de achternaam van mijn vrouw om te kijken van wat er lukt. Believe it or not, ik heb het gewoon 6 juli ingediend en 17 juli had ik het al. Dus complimenten aan het consulaat of de ambassade. Ik hoor buitenlandse zaken van Suriname. Beste mensen, ik heb het binnen 2 weken gekregen. Andere mensen wachten 6 weken, andere 3 maanden. Mijn stukken waren 1 keer goed. Ik heb 1 keer direct betaald. Alles direct online doen. Dan ga je zien dat je aanvraag direct wordt behandeld. En ik wilde dus de mensen dus aangeven van PSA, personen van Surinaamse afkomst, is er eigenlijk voor zodat je geen visum hebt. Dus ga dat ding zeker halen. En tot slot, felicitaties aan Kewish Partiman, die vanuit Suriname is gekomen op 19-jarige leeftijd en is wethouder geworden in de grootste stad Den Haag. En met, mag ik tenslotte, 1 grote luisteraar die elke week altijd keurig naar ons luistert, loyaal, dat is Bea Abdul Karim. Hartelijk dank zeggen dat hij Utrecht altijd dus vertegenwoordigt bij het luisteren. Deze 3 laatste opmerkingen wilde ik even maken.
0: Hartelijk dank, Robbie. Dat is inderdaad ook van Kewish Partiman, zodat we dat ook even erbij moesten halen. Felicitatie ook voor hem. Ja, toch?
1: Yes. Ja, zeker. Jij en ik gaan ook een party vieren, toch?
0: Gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen.
1: Dankjewel.
0: Hartelijk dank. Tot volgende week. Robbie Makka.
1: Ram ram, namaste, assalamu alaikum, goedemorgen, tamboem, brasa, fijne zondag, ciao.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags.

0: vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Jala, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn er 2 fregatten besteld. Maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Veel wegen en bruggen in ons land zijn aan het einde van hun levensduur. Rijkswaterstaat legt daarom deze zomer honderden kilometers nieuw asfalt aan. Vorig jaar had de regio rond Amsterdam veel last van werkzaamheden. Deze zomer staat het verkeer vooral vast rond Rotterdam. De grootste knelpunten ontstaan bij de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen om van 17 en 18 nadat ze een auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Een 3de persoon in die auto raakte zwaar gewond. De auto belandde door een nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny
6: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sodhanigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

Nou ja, Anand, toe fatafat, niha, studie me aja. En dan kunnen wij koffietjai, middagshow, aaskeli, ham, bananje, doorzaak voor de mensen thuis. Abi aantje, ka headlines, ham afko betaling wel her. Chile, ik organiseer een deel, ik heb met headlines.

धड़कने लगा है मेरा दिल तेरे नाम लेने से. अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं हेडलाइंस फन वंदाग. Politie en gemeente waarschuwen vakantiegangers om hun woning goed te beveiligen voordat ze vertrekken nu het vakantieseizoen in volle gang is. Dus doe jullie garse, alarm, dardie. Zeg het aan de buren, kie toe jij vakantie pe. Maar Facebook, socials pe, nat rik jij vakantie, ham jape jij la vakantie pe. Nat rik jij wat. Maar sluit alles goed door, ja, garre jit na hai. कमाड़ी सब मोई से बंद करके जाइए. De maatregelen rond de waterschaarste blijven van kracht. Waterbeheerders vragen inwoners en bedrijven zuinig om te gaan met zoetwater. Dus toena pandramnitia adagantana hier. De gespecialiseerde long-covid-centra in Nederland blijven nog een jaar open, zodat patiënten toegang houden tot expertise en behandeling. Op de wegen richting populaire vakantiebestemmingen blijft het druk. Rijkswaterstaat verwacht ook vandaag extra verkeer richting kust en buitenland. Nou ja, dit jaar Sochetraki Argentinië wereldkampioen hoi, maar Spanje is wereldkampioen geworden. Na de finale tegen Argentinië wordt wereldwijd teruggeblikt op een succesvol WK in Noord-Amerika, Mexico en Canada. De spanningen in het Midden-Oosten blijven de internationale agenda domineren. Diplomatieke inspanningen richten zich op het voorkomen van verdere escalatie. De internationale ruimtevaart kijkt vooruit naar een nieuwe Marsmissie. 50 jaar na de landing van Viking 1 is er opnieuw discussie over de vraag of ze destijds aanwijzingen voor leven op Mars zijn gemist. Wat dan, hè? Mars ben je kooi, hè? Ja, nou, hè? Nou ja, India, wie lanceert Kirishiga raket vrijdag en ook succesvol. Nou, daar gaat het ook goed. Goedemiddag allemaal. U luistert naar Ujala's Coffee Chai Middag Show. Aatje, boed, aatje, somwaar. Bistari, julijke programma. Ja, maandag 20 juli ook alweer. Een nieuwe week ligt voor ons. En zoals iedere middag praten we je in alle rust bij over de belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Aatje, ja, en we dienen kleren. Of je nu onderweg bent of aan het werk bent, geniet van je vakantie en fijn dat je luistert. Pak je heerlijke kopje koffie of chai of water, wat er ook is. Met dit zomers weer misschien een frisse chai, hè? Een frisse chai. Iced tea, lekker. Mijn Lord Mahabir, welkom bij Ujala Radio. En zometeen hier, je happer Fata Fata Jaga Studio mee. Anna Chang Dika Singh. Abekutje patana, hè? Kikahadam Yahika.

Your Ujala Radio. En hier zullen we Harry Kamikaze leert checken onze website ujala.nl. En natuurlijk vergeet niet om je kaarten voor Brazzavest te kopen. 29, 30 augustus. Check op brazzavest.nl.

0: Ja, en dan tosse hem ze kooi si kwa na hege ki tu lati ave hege, maar toch, hè? Eile toch?
1: Jazeker, jazeker, Lloyd.
0: Kooi si kwa na, kooi si kwa.
1: Prachtig nummer, homboli ganoa dono jai tabat kia kooi toch, Lloyd.
0: Nee, ganoa hem lok suneli hege, dus ja, mensen hebben het gehoord.
1: Itna mooi gana, itna mooi gana, Lloyd.
0: Man kresi...
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ha, ik ga nu maken over hem lopen, jij kijkt je eigenlijk,
0: oh,
1: Lloyd.
0: Oh, kijk.
1: Dus ik ga nu dit terribina zindegi se koi shikwa nahi. Eigenlijk is dit een van de mooiste liedjes, liefdesliedjes, onvolmaakte liefdesliedjes. Hij zegt jij bolleke. Want
0: onvolmaakte.
1: Het is niet echt een liefdesliedje waarin alles goed gaat, hè?
0: Nee.
1: Het is juist een liefdeslied. Jahan pe na jahega, jaise tu mangte, je bent niet bij elkaar.
0: Ja.
1: Dat beseffen mensen soms niet. Dus teri bina, tor bina, dus zonder jou, zindagi se koi shikwa nahi. Dus ik heb geen klachten over het leven.
0: Mm-hmm. Zonder jou.
1: Na hoef klager, tor bina.
0: Tor bina.
1: Dus, dus eigenlijk zegt hij, zonder jou is er geen leven.
0: Ai.
1: En zonder jou heeft het geen zin om te klagen over iets. Torbina kuchna hega.
0: Kitna gehra hega.
1: Soto konchi gawal hega.
0: Yeah.
1: Aur jon ganwa likhis baje isa saman. Gulsar heeft het geschreven.
0: Yeah.
1: Hamre jan Ardei Burman ke music ba.
0: Yeah.
1: Lloyd.
0: Yeah, yeah,
1: ha, Gulsar likhis ba, inderdaad.
0: Yeah. Nee, klopt.
1: Lata Mangeshkar en Kishor ki awaz mein natuurlijk.
0: Yeah.
1: Maar dit nummer hai, admi sunega man na mooi se samaj paavega.
0: Na samaj paavega.
1: Ki konchi gawal ba.
0: Yeah.
1: Andy, film ke naam hai Andy, 1975,
0: ja. Ja.
1: Lloyd, jaar mee Suriname onafhankelijk behelba. Dus eigenlijk is, Ganoa me na koi gussa haiga, or na to koi verwijt haiga.
0: Nee.
1: Maar er is een soort van, kaise bola jaiga, acceptatie.
0: Acceptatie.
1: Jivan, jivan doro jaiga. Jivan doro jaiga tor bina. Maar eigenlijk jivan adhura haiga. Omen na koi garmi hai, omen na to koi matlab hai, omen na to koi kleur hai, na to geur hai, kuch bhi na hai, Lloyd.
0: Yeah.
1: Dus het leven gaat door, maar zonder jou is het eigenlijk een leeg omhulsel.
0: Hé, kinda mooi, kinda mooi se samjhade lato, hè?
1: Dus je gaat iemand missen, Lloyd?
0: Ja. Yeah.
1: En je neemt die persoon helemaal niks kwalijk.
0: Boy.
1: Kyu toke na chuni saiga.
0: Maar wat, hij is een pjareke kissebol, ja, voor onvoorwaardelijke liefde of zo.
1: Ik heb
0: een
1: echte pjare, echte pjare.
0: Ja.
1: En kabi-kabi koi ke echte pjare milega jeevan me. En koi-koi jeevan bhar khojte rahega, en na milega echte pjare. Of echte pjare milke, phir
0: laas ho jaega.
1: Ja,
0: ik kan het.
1: Maar dit nummer is geweldig, dus sunie ganwa. Lloyd, misschien moet je het na koffie en chai nog een keer draaien.
0: Zeker, zeker.
1: Dan kan je het niet zo'n wale. Om een gavel bijvoorbeeld.
0: Kinder mooi.
1: Je toe baten hamar saat. Dan hamme na uitmakere kahan pe hem bati. Of kahan ham jaila.
0: Ja.
1: Kali toe hamar saat reje. Waar we heen gaan, u na hega belangrijk. Als we maar bij elkaar zijn.
0: Ja. Yeah.
1: Kabi, hamangila ki hem kali apen moori. Dat ik mijn hoofd tegen je schouders aan kan leggen.
0: Dat ik even bij je kan liggen. Even bij je. Ook Kali Roy.
1: Ook Kali Roy.
0: Ai, ai, ai.
1: Zo'n kontje gauwel hega.
0: Boy.
1: Leuk.
0: Bouw diepie hega.
1: Ja, dus het is echt, het is een onvervulde liefde eigenlijk. Daarover wordt gezongen.
0: Onvervulde liefde, ja.
1: Or gemis en het gemis en ja.
0: En acceptatie en ja, geen klachten.
1: En toch een verbondenheid, hè, Lloyd. Ja. Toch een verbondenheid, maar eentje die in stilte. Ik was stille verbondenheid.
0: Ja.
1: Dus dat je op een of andere manier connected bent met elkaar,
0: ja.
1: Maar toch niet bij elkaar bent. Soto,
0: ja.
1: Lloyd?
0: Ham shuruaat ke liye programma aaj ke, aur ham aati hi ki tu fatafat nahi aa jaye studio mein.
1: Hamai ke liye. Raja, aaiye Raja.
0: Ik ga naar toe gaan, hè?
1: Sunao. Rato ka raja hoon mai.
0: Nee, geen rato ka raja.
1: Na, u hamatri to ke bole, maar ab tu ganwa puchhega. Hum apne kya omslave karte rahe.
2: Phata phat. Meri jaan, phata phat, phat.
1: This is not over, hè, Lloyd?
0: Ja. Maar ik wat je bedoel, kare phata phat, phata phat.
1: I ganwa aur pura na ba, phata phat na tu. Dus na agor tu, chalende direct, vol gas. ना गोरिया ना गोरिया जीवन में ना और एक चाहिए
0: तू मुझे छू हम तो के छुई फटाफट
1: हां हां फटाफट दोस ना यमुनित वाक डायरेक्ट अगर मतलब बस डायरेक्ट तू ना सोच दू हमदल
0: दू
1: मैं इन लाइफ में मुचो हमलो और दोस अगर तो के कोई एगो चीज मोई लगेगा करत दू हत खबोन
0: दू हत खबोन
1: तो के कोई कुछ मांगे कीन तुम्हारी कुछ कीने तुम्हारी कुछ खाए तुम्हारी कहूं घूमे दू है खबोन
0: प्रोबेरी कर फटाफट
1: फटाफट ना अगुरिये ना बहुत सोचिए मांग ऊ बरिस कर अबे दो बरिस बात कर अब दस बरिस बात कर नहीं तो फिलहाल
0: फटाफट फटाफट या
1: कैसे है लोइट
0: खुदिमिदा या खुदिमिदा खुदिमिदा या लोइक मन
1: वेका तकले वेका फिनाल तकले
0: या हम तकली और कभी कभी हमारा क्या मुनाई गिरा हम तकली वेल
1: थोड़ा थोड़ा थोड़ा खेलवा कमती स्पांगरा ना
0: कमती स्पांगरा दिस दान दान या दान दिंक वे ओके नो या गुड इधर गेवाल
1: फील इट वेनिग डोलपुंटे दिस दार्डो वर्ड इट अ बीच मिंडर स्पांग
0: या
1: मा हेल वेका इज फॉरबाय गेवलोगन
0: बहुत स्नेल से गेल बहुत स्नेल से गेल हियर
1: और जब से ओरानिय निकरल बा तब तब से हम लोग के फटाफट टूट गए हम लोग के दिल लोग
0: फटाफट हम लोग के कबुना सिंद्रा फुटबॉल के
1: हम लोग के मंकरे बुता दी थी फिर ये नहीं मैं वे वेल खनोटा फन अंदर वेस्टराइड गेलुका
0: ठीक
1: कलिया नेचुरली फिनाले रहा ओकर बारे में बताई सके ढेर मा हो फिर स्पेन वाज होम फील बेटर
0: फील फॉर दिन
1: विनर मा एको बात हम सोची ला लोग ना सोची ला हम मांगिला बतियाई दरो
0: फटाफट बोल दे
1: खाली ना सोचो हाँ प्रसिद्ध हम ना सोचो हम बतियाबे दरो पर ए दस कोई अनमी सोचेगा कुछ मैं कभी ना बतियाई और हम बिना सोचे सारे के बतियाई लगी ला लोई
0: समझ के हम लोग कौन बोल दे ला जोन जी मुहा पे आवे है क्या चाहे तो के मोई लगे ना मोई लगे
1: हम वो सोच के
0: सोच
1: बिना समझे बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे बोल बिना सोचे समझे मैं वैसे हम प्रीत पांगी तो
0: या
1: दिट इज द हिंदुस्तानसे कैसे बोले कोई कंटाफो
0: या
1: हम लोग हम उन्हें को
0: हिंदुस्तानी इनसाइड है
1: हम लोग अपने में बतियाई ला खबो एंड हम लोग के साथ जाने ना खाली हम में तो के मोई लगेगा लोइत कोलोकर जहां भी जाइए वार योग बैंड एक बार सोक अफलोप वीकेंड ए फरकंस
0: या
1: बहुत अच्छा फेस में खसलग मन को में एक मेंस तेगा आधा के नो नीत आधा एक दिल के हम ना चीन तरह भी मन से खदी मेंस डायरेक्ट तेग में फन ओ तू बातें
0: ओ तू बातें बेचे
1: या मन नीत से मैं कहना फन ऑल दी अंदर दिंग फन में हिले पलमारस फन ऑल दी मोये दिंग दिए कल अब खदान नहीं से स्प्रेक में आन ऑफ ऑन दैट कॉफी एंड चाय
0: कॉफी एंड चाय
1: हां इट इज टॉक व्हाट इट प्रोग्राम इज वेल पॉपुलर
0: या एर पॉपुलर
1: मैं हैज नीत अली मोर पॉपुलर अंडर ओल्डर लोइट हैज ओ पॉपुलर अंडर यंगर हु फिंच दी
0: या सेकर हम जानिला
1: हाँ तू बतिया
0: नहीं इट इज पॉपुलर ओवर या अल लेफ्टग्रुपे
1: अली क्लाख्त मिला लेगो क्लाख्त मिला
0: ना हमें तो हम गए रहे जहाँ एगो फेस्टिवल में गए रही तो हम तनी हम ऑन द कवर गए रही मोली अब हमें समझ पहचान पहचान जाएगा ना क्रैक अली मैं क्लाख्त ओ तो कॉफी आएगा तो
1: लातो
0: दैट मिसलिक गेस्लुर फन यू वीर होरन दन
1: आगे तू बता दे आगे तू बता हैव इक फोरांग ओर बेफ जाई फोरांग ओ नहीं कॉफी drink hey voorrang
0: nee, koffie drink hey voorrang dus to challenge verdaf
1: dus ik weet niet of onze luisteraars daadwerkelijk koffie en thee bezig hebben hè?
0: Ik denk het wel dit is wel het moment om je koffie of thee
1: ik hoop en zo wel dat je dat erbij pakt
0: ja
1: ik hoop het tuurlijk ik hoop het pak je koffie en je thee erbij
0: ja
1: net tot khali hame suniye loit dekhiye cha
0: ja
1: dekhiye aur suniye
0: oké ja हम सोचिए ला
1: लेकर
0: हम सोचिए ला घर भी आदमी ना इसने पिए थोड़ी या है
1: खूब स्लर्प करके पिए
0: खूब स्लर्प करके
1: एक सेकंड जो आशा स्लर्प इसी लेकर दे
0: रहे
1: थोड़ा मोर्शु पी खबर नहीं से पिए जैसे हम पीला बड़ा मोई लगे यार एक बार सुन खसलस्कब मेरे ये तना करिए मैं हम लोग तो अंदर लेंगे अकेले बात यार
0: या।
1: लोइट कोई थोड़ा सुनेगा इसे पीला
0: ना कोई ना सुने नहीं कोई ना सुने दिन के कोई फिलहाल दिन के कोई ना सुने
1: कोई ना कॉफी या चाय कोई ना सुनेगा
0: ना
1: दुशिया नहीं मैं कौन बात तू मात्र बोले तू गए कोनो फेस्टिवल तक
0: हां हम गए फेस्टिवल में रहा था कि मैं सोनो ब्रिल सो दैट मैं से मैं नहीं कोने हरकन मैं कोनो जान जाए
1: वरों में नहीं हरकन तो हम अमिताभ बच्चन बात है
0: नहीं अमिताभ बच्चन ना बाटी हम दत एक बार नहीं
1: है दत फॉर स्टार अलुरस है
0: नहीं हेलमा है स्टार ना एमा कोई घमंड ना है गा स्टार अलुरस
1: तो लुक अस मेन से हरकन
0: लो जवेल मैं तो हम बोली तनी अपन बचाए के रही वंत vorige week heb je hem wat ontlokt op de radio dus dan moet ik toch een beetje
1: oera
0: toch bolia bij hem ja
1: हाँ तो अपने एक बस्कारम करा
0: अपने के बस्कारम के तो फॉर ऑल दी फॉर फॉर ऑल दी फ्राउ दी दा लोप दिस
1: टाइम मदद बखराई पे दद बखराई पे दिस लीप ये दार अ बीच इनकॉग्निटो एंड तब का इनकॉग्निटो
0: या या या दिस या
1: तक का भाई तक का भाई
0: ना ना ना वेल कोनो कोनो पहचान जाता रहा मैं या गजलग रहा
1: मैं मोयरा तो
0: मोयरा बिसाल रहा हां
1: सुनना तो नहीं तू सब कोई के मोय लगेगा लोइत
0: या
1: एगो क्लख तो वेल मिलल बा कि तू ज्यादा हसेगा
0: हम ज्यादा हसीला Ay, mi gado, echt serieus. Maar ja, hase ke baat rehe, te kaken
1: hier. Bolle, oké, namang hase ke. Bolle, na, juist chai hase ke, bro.
0: Oh, achja, or chai hase ke.
1: Dus tora or hase ke, loit.
0: Oh, ik lach dan, ega.
1: Kennelijk heb je een aanstekelijke lach.
0: Ik kennelijk. Ja, kijk,
1: soms. Hij zei toch geboren, bijle?
0: Haste, ja, baby. Hè?
1: ना ना ना रोते रोते जन्म होवेगा
0: ओ रोते रोते जन्म होवे ना
1: बाकी ऐसे चाहिए होवे के कि तू जाए के समय पे त तू हंसते हंसते
0: सुन हम आइला रोते रोते जब जन्म भइला रोते रोते हम बोली कौन जहां पे हम आए गेली भाग रे भागू यहां से खाली खाली प्रॉब्लम जगह आ गई दुनिया
1: ओए दग नंबर इस रोक है रोते रोते
0: हंसना सीखो
1: हंसते हंसना सीखो यस दग नंबर इस रोक है लॉयड दिस गाना में सोच कितना मोई मोई चीज छिपल हैगा
0: बहुत मोई चीज
1: मैं कलियां के खेलवा तो एगो बात हम ना सोचत रही एगो बात के बारे में बतियाई मांगी
0: बोल
1: एक बात नर्खन सीन स्थान है गेन एंकल मीडिया दिस लुइस्टरस फन उजाला रेडियो प्रिय सुनने वालों उजाला रेडियो के खबर आउट देत तू अब जाइए अपन कोलीगवास बतियाइए
0: पलवार में ये बताइए तो
1: कोलीगवास देंगे फन ए अमानिस कोनी हुवे दे समान दे
0: डायरेक्ट फैमिली में बताइए तो कि असो फतियाल
1: हां ई बतिया डायरेक्ट तू खबर आउट करिए दिस कलिया के स्कैट्सरेक्टर जॉन रहालोइट
0: हां
1: टेनिस द फिनाले दैट वाज अन स्लोफेन
0: या
1: Een Sloveen betekent, Tubol?
0: Sloveen, ja, ik weet niet.
1: Dat je uit Slovenië komt.
0: Ja, wat anders.
1: Is het Porkes, toch? Dus hij is een Sloveen, dus hij komt uit Slovenië. Nee, jij dacht iets anders, maar ik bedoel, een Surinamer komt uit Suriname. Een Sloveen komt uit Slovenië.
0: Een Nigeriaan komt uit Nigeria.
1: Ja, niet uit Suriname, niet uit Suriname. Nigerianen zeggen dat trouwens, om Jaila zijn naam. Maar dat is zijn naam, zei je, maar toen bolle hem Jaila zijn naam. Dus je bedoelt, wat bedoel je? Maar zo praten Nigerianen.
0: Ja.
1: Maar dus Sloveense scheidsrechter, oké, prima.
0: Ja.
1: De manneman ham sochila, manneman. Van maar Melania, hoe to Sloveense heiga?
0: Oh, nee.
1: Jawel.
0: Slovenië ken je ook?
1: Melania is ook van Slovenië. Toen ze zo
0: tegen. Toen Trump ke haat in mijn heiga.
1: Ha, maar toen kan ze zo tegen Melania.
0: Ik wist wel dat ze daar uit die regio komt, maar Slovenië.
1: Kon dit toen zo tegen?
0: Ja, Bosnië.
1: Bosnië.
0: Ja, maar
1: oké. Maar nee, ze komt echt uit Slovenië.
0: Oké, okay,
1: kijk eens. Laat iemand het even opzoeken, maar ze komt echt uit Slovenië. Ach ja,
0: dus?
1: Laten we zijn bolie 99%.
0: Ja.
1: Op toegang met twijfel kunnen we weten. Maar 99% zeker weet ik het.
0: Okay.
1: Melania Sloveense. Dus dat ding is kroeka.
0: Dus jij denkt dat meneer Trumpje had hem al gelegen?
1: Ham bolila 99% die Trump wat goed charisma.
0: Maar dan zou die niet Spanje laten winnen, want hoe Spanje kun je behoed jarega Trump.
1: Nou ja, ach joh, dat gaat ook weer te ver een beetje.
0: Ja, ja, ja.
1: Lloyd, kijk die man speelt zijn spelletje, hè?
0: Ha.
1: Jonker Muria maar hij bolal karega links rechts. Hij wil bepaalde dingen realiseren en dan roept hij maar wat.
0: Ja.
1: Maar of je dat 100% meent, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Maar in elk geval, daal me kala higa.
0: Daal me kala higa. Het na door toen man en man me sochle.
1: Koina.
0: Melania.
1: Koina chijuwa likis, koina bolis. Maar ik zie wel een verband. Ik ben een dinger toch? Ik ben een complotdenker.
0: Want die complottheorie van Argentinië klopt ook niet. Hè? Klopt ook niet. Hè? Die complottheorie van Argentinië.
1: Ze werden wel een beetje voorgetrokken hoor.
0: Vind je?
1: Maar sommige dingen waren zo overduidelijk.
0: Ja?
1: Dat je niet anders kon. Ja, ik vind wel dat ze een beetje worden voorgetrokken.
0: Oké. Okay.
1: Jawel.
0: Ja.
1: En Messi zeker.
0: Ja.
1: Maar goed, geef niet. Dat ook erover naar Batiaja. Spanje, terecht winnaar. Toch?
0: Ja, ja.
1: Maar in elk geval was er een Sloveen. En dat vind ik verdacht.
0: Ja.
1: Want Melania heb hier Sloveen.
0: Melania
1: dus Asandis, nee, klopt. Dit gaan we onderzoeken. We gaan een veldonderzoeker tegenaan gooien.
0: We gaan,
1: is het kroeken of is het geen kroeken?
0: We gaan meneer Trump gaan we even bellen. Hè?
1: Ai, maar tijdens die wedstrijd, hè, komt er nog zo'n gedachte in me op.
0: Aap kon je mannen man met oraal liggen.
1: Ik heb echt van die rare gedachten soms.
0: Ja, toen kelawat ake ki khani mannen man met kuch sochete khani.
1: Hama muria gewoon kamaiga doro, denk ik.
0: Acha.
1: Ik denk dat ik naar de wedstrijd kijk, maar af en toe komt er iets boven borrelen.
0: Acha.
1: Van die rare dingetjes, ja. Dat van die Sloveen bijvoorbeeld. Ja. Niemand zal eraan gedacht hebben, maar mij komt hij op.
0: Ja,
1: maar ik doe zoiets, het komt bij me op.
0: Abkontje.
1: Dus ik zie Melania daar zitten.
0: Oh ja.
1: Bij Trump. Hato? Trump. Trump.
0: Trump wakker de
1: Trump houdt je bira. Trump houdt je bira.
0: Bhai Trump ke de kleding, maar bhaujja ke na dekleri.
1: Trump houdt je bira. Lord ke bhaujja bira. Dus ik, mijn fantasie slaat op hol nu.
0: Abkabhel.
1: Dus ik denk, wachtie. De auto aan kan Maharani ba, ik soort toe.
0: Ja.
1: Maar wij hebben echt een Maharani hier, Maxima. Ha,
0: Maxima naar haar maar ik heb
1: en Maxima is Argentijnse.
0: Ha, maar waarom was het er niet?
1: Maakt mij niet uit. Kidaki naar haar. Maar waar ik me druk om maak is om Willem.
0: Willem?
1: Willem Alexander is mijn koning, maar Raja.
0: Ja. Amloke Maharaja, ha, kaha.
1: Maar deze Raja.
0: Ha, Raja.
1: Dus ik denk, Willem kaise baithalo is uit. Ja, zeker. Ja. Zal hij een pyjama aan hebben? Echt, dat soort dingen vraag ik me dus af. Je pyjama, pijnke bijtel hoiga.
0: Met een oranje muts.
1: Nee, dus en wat zal Maxima dan aan hebben? Zal ze dan een Argentijnse pyjama hebben?
0: Ik denk dat Maxima gewoon
1: of zal ze een vlag.
0: Nee, ze zal zo'n t-shirt aan gehad hebben, toch?
1: Een bikini? Een Argentijnse bikini,
0: nah,
1: bedoel
0: nah,
1: jij?
0: Nee, hij is een beetje koningin.
1: Oké,
0: nette...
1: in elk geval, ik vraag me af, hoe zitten ze te kijken?
0: Ik denk dat ze gewoon een nette Argentijnse t-shirt aan
1: had. Maar, ja. Maar mijn fantasie slaat op hol nu, Lloyd. Ik bedenk me ook, ik kon tv betaken, hoor je zelf.
0: Hidde.
1: Kon merk tv hoiga. Echt
0: maar,
1: waar. Allemaal rare dingen die me opkomen. En dan het meest ultieme. Hè?
0: Ja.
1: Maar Willem zal dorst hebben nu.
0: Ja.
1: Maxima is boos, want het gaat slecht.
0: Ja.
1: Dus Maxima gaat echt niet lopen naar de keuken. Ik weet niet eens of ze een keuken hebben.
0: Ja.
1: In de ruimte waar ze kijken. Of dat ze al die lakeien hebben en al die mensen die, hè, die dienaren hebben.
0: Ha.
1: Die mensen die voor hun werken.
0: Ja.
1: Maar Willem heeft dorst.
0: Willem heeft dorst.
1: Maar moet je jammer, denk je. Willem heeft dorst. En Willem wil gewoon een beetje pani drinken. Zal hij dan kraanwater drinken? Of drinkt hij dan spa blauw of weet ik veel wat? En wie haalt het dan voor hem?
0: Ja, nou.
1: Moet Willem Bichara zelf gaan lopen naar de keuken?
0: Ik denk dat hij zelf moet gaan lopen van...
1: Leg lekker nog rommeltjes van Mourjama.
0: Behoud rommeltjes Mourjama te raken. Maar ik denk, ham zo je lekker Willem abnese gelewe of Boris Hoega van Maxima. Max, toch maar een koetspier kina. Wil je wijntje of water? Wat wil je? He? Arang door Muria Maweiga. Ab Hama Muria Maweiga. Dat hij een schort aan heeft en dat hij dan Maxima gewoon bedient met eten en drank.
1: Jij, jouw fantasie is helemaal op hol geslagen nu. Om Maxima Poetje Toiga Willem se. Willem, ik ben verdrietig. Argentinië heeft verloren.
0: Ai.
1: De Willem ka bolet hoi, bichara. Kuch bolet hoi, ki bolet hoi. Schat, volgend jaar of over 2 jaar. Of over 4 jaar. Kito Bolletoy, ik ben het met je eens. Ze hebben onterecht verloren.
0: Ja, ik denk dat
1: ik vraag me af hoe het gaat dus in dat soort kringen, Lloyd.
0: Kunnen we ze niet even bellen of zo? Van zo'n
1: onderzoeker, Sarik, Lloyd. Onderzoeksjournalistiek is dit. Wij gaan gewoon RVD, hè?
0: RVD.
1: Rijksvoorlichtingsdienst.
0: Ja, ja.
1: Moeten we gaan bellen en vragen van Sunna. Wij zijn benieuwd, dat volk is benieuwd.
0: Ja,
1: Moet Willem zijn eigen drinken gaan halen of niet?
0: Ja,
1: of wordt het voor hem gebracht?
0: En wij willen weten hoe het gesteld is met Maxima vandaag, nu Argentinië verloren heeft.
1: Ja, dus en we willen weten welk tv-merk. Kidnap Barca het tv, ja? Of t-shirt met takjes bakkie. We willen al die dingen weten, Lloyd. We willen al die dingen weten, we zijn gewoon nieuwsgierig.
0: We hebben
1: gewoon gezonde interesse in onze koning.
0: Ja.
1: Zoon. Ja, toch?
0: Ja, ik baat maar die tussen jaar, hè? Zoon,
1: baba, zoon.
0: Nana
1: Kwakukitun.
0: Zoon, Nana Kwakukitun. Hij belt Kersikila. Maar hij wel mijn jaar, hè? Zijn naam mee. Hij jaar wel die deer Prablaar, deer familie, deer Hindustani, hè? John de Raad, die je gare ave, hè? Toos op pieces, chelke jaheige, bitter in plaats van gewoon, hè? Normaal hoe je naar binnen gaat, toch? Dus dan draai je om en dan ga je naar achteren. Achterstevoren ga je naar binnen. Waarom, waarom doen we dat? Waarom deden we dat?
1: Masuna sanam edabien karega of karat raha.
0: Ja, pe bhi karge.
1: Tu kahe karega hum puchila.
0: Na hum to na karila hum.
1: Want hum janila kaliya ratiya ke ik heb die beelden gezien. Toen je dat bericht naar me stuurde. Dus ik zie die beelden. Ik denk van die kakerega, pangeloa. Waarom doe jij dat hier, Lois?
0: Ik doe dat hier niet. Ik geloof niet in dat soort dingen. Maar ik denk van, hey, er zijn toch Surinamers die dat deden om wat voor reden dan ook.
1: Het is een soort bijgeloof, toch?
0: Ik wil bijgeloof hebben.
1: En dan heb je een totka. Ken je dat woord totka?
0: Totka, ook ga je?
1: Ik word totka, jij wordt totka.
0: Ook ga je wel eens?
1: Aha. Direct ook ga ik zo te lopen. Dan moet je me boy. Dan moet je hem kontje baan.
0: Maar kontje heet totka kontje. Ik word totka. Mensen,
1: okay, bolle,
0: luister even wat totka is. Ja,
1: nee, nou ja, je hebt een bijgeloof. En dan denk je, als ik dit doe of dat doe, dan gaat dat goed werken. Dat heet een totka.
0: Ja.
1: Toen na Jani wordt van Lloyd.
0: Ja, je wordt van Jani.
1: Het is moeilijk om met jouw radio te maken.
0: Hoe dan?
1: Allee, ham bati met al die woorden.
0: Tohi, tu purania to bate, to tozi.
1: Hami ego bachal bati.
0: Met jou leer ik, met jou en de mensen thuis leren heel veel woorden van ons.
1: Dunia me hami bachal bati, Lloyd.
0: Tohi bachal bate, John Kabel, abe ham loke sudhar sakega.
1: Sikhai sakega.
0: Sikhai sakega.
1: Nee, maar totka, ego totka to, dus... dalle ego blouse lage ye
0: ja
1: koike
0: ja.
1: Is een totka,
0: is een totka
1: kito, okay. Kito blau men nou wa ye oké is een totka,
0: maar waarom zetten we die blouse ook inderdaad kijk hem lutje zo adrakila.
1: Nee, maar zo zijn er heel veel dingetjes, Lloyd, geloof, bijgeloof, hoe je het ook wil noemen, maar mensen hebben er baat bij kennelijk, ze hebben dat nodig kennelijk, ze hebben houvast nodig van ietsje wakkere koi ta is ja, maar hame ego advies aiga. सबसे मोई हो फास दुनिया में जाने कौन ची है लोई
0: बोलो
1: भगवान
0: हाँ ऊपर वाला के नाम ले ले है
1: दैट इज फॉर मी द आलर बेस्ट हो फास
0: या
1: ओसे और बरका और बतराऊबार हो फास ना है हमार काती
0: या
1: दस कोई अनमी जो खोजेगा टटका में कोई खोजेगा बेई खलोव में आंसर बेई वर्क अच्छा ठीक है वी बेनिक ओम तो सहन ना कर मा तब्बो हमार advies रहत van zo'n probeer in God te geloven, चाहे John Bhagwan में तो विश्वास करेगा, चाहे John नाम से विश्वास करेगा, dat gaat jou veel meer kracht geven, veel meer kracht dan welk bijgeloof dan ook.
0: Ja.
1: Op bijgeloof wat tijdelijk heiga, het is op niks gebaseerd, behalve dan overleveringen, John Ekwabatais Ekwase. Suriname met trouwens heb je een hele mix gekregen, Lloyd, van bijgeloven.
0: Oh ja.
1: Dus niet alleen komt na aanweeg uit het hindoeïsme alleen.
0: Hmm.
1: Of uit de islam, want zijn naam is hindoeïsme bijega, islam bijega, christenen bijega.
0: Joden.
1: Het komt niet daaruit alleen.
0: Yeah.
1: Het komt ook uit wat de Jukas doen in het binnenland. Of Ingi jonchi karega, of Malai jonchi karega. Dus u sab chijwan milai
0: lijken. Al ook je mix hoi ge zijn naam.
1: Juist. Dus die hele totka-industrie in Suriname. Ja, laat het maar zo even noemen. De totka is een goede paraplu. Leuk. Die noemer is totka. En onder totka vallen dan al die dingetjes. Ingi wali, Juka wali, Hindustani wali. Sapke eigen systeem en eigen zienswijze, toch? Koi bole bijvoorbeeld, zijn naam is het, bole tracha. Ki chau baje ke baad na jharie.
0: Arre?
1: Ghar namak jare ke
0: toh. Ghar namak jare ke na 6 uur.
1: Maar dat had een reden. Maar mensen denken niet na kon reden.
0: Hai boy. Hai.
1: Raad ke je jharie ghar loit sa naam mein. 6 baje ke baad. Na ki aiga kuno bhoot preet.
0: Kus to dikhai na dikhai toh mooi se.
1: Het is donker.
0: Je ziet het niet goed toch?
1: En in het donker moet je niet bezig. Maar dat is toch logisch.
0: Hai my god. Kuch girel lehi.
1: Je kunt op iets trappen. Kuch verkeerd iets bezig kar die. Dus het is een praktische reden. Maar mensen hebben daar... iets aan toegevoegd.
0: Ai, boy, zomaar.
1: Johnny, ik heb darre. Hij toch? Dat koetje dat je dan kan je. Maar dat is eigenlijk niet juist.
0: Ah,
1: als je het aan mij vraagt. Ah, dus ik heb daar een hele sterke mening over. Natuurlijk, toch een hoofd insreken, maar mening ze. Maar aan betalen, maar mening kan je zeggen, Lloyd.
0: Ja.
1: Agar toch een hoofd vast koetje koetje, ik ben dan na koetje bij geloof me, ja.
0: Nee.
1: Geloof, echt geloof me,
0: dus
1: coach.
0: Dus toen kwam je naar achterstevoren garmoam met jou.
1: Nooit. En ik heb het nooit gedaan en ik ga het ook nooit doen. Nooit. Ik ga het ook nooit doen. Kabina kalio nakara, baby. और 6 बजे के बाद यही समापन औरत के बोले लाओ हम घरवा द्वेरी कर दी तोर खाती
0: over bijgeloof gesproken, ham ik jenneke betaali to, ik wat meer had. Bolle, sunna, hamar gharo mein kuch koi no kwaadi diho, want hamar oratia bhaag hai dousar koi ke saath.
1: Haan. Nee, ja, daar heb je dat toch. Dus, oratia na bhaagale, omdat die adamia daru piet raha, of oke maarat raha, of oke...
0: Maar gharo mein koi kuch kar deis.
1: Haan, kuch kuch kar deis.
0: Gharo mein koi...
1: Dat ga je een ander excuus zoeken toch, Lloyd?
0: Ja, ja. Garwa me kon een kus kerdis. Oh, ik had al het jaar bhaggen.
1: Juist. Kijk, wij proberen een beetje opinierend te zijn ook, ja, Lloyd. Ja. Ook mangila opinie vorm kreeg hij, thorase. Thorase richting de web hier, daar waar mogelijk. Hardam na leuk hoi ga. Maar wat het allerbelangrijkste is, ha, is dat we door deze tories,
0: ja,
1: gewoon zelf nadenken. Ham bhi sochil, tohun sochil ga. En we laten andere mensen ook nadenken.
0: Ja, maar zo...
1: Hoe kijk ik hier tegenaan?
0: Dus ik ben het zo nul bij deze. Dus ik heb het gezegd. Ik heb het gezegd.
1: Die denken dat koi kuch kar deze.
0: Koi kuch kar deze.
1: Okar betua ke, okar partner ke, okar upper. Men, echt, er zijn te veel mensen die daarin geloven. En ik zeg, dat is echt niet nodig, zo nevalo. Om man toe na aan een energie daar, om man toe oplossing wana koj. Toe liever eerlijk rahoer, objectief rahoer, om mooi te checken waar de problemen echt zitten en los dat op. Want dit is een nep probleem en een nep oplossing die je dan gaat krijgen.
0: Nou, en hoe probleem hamlok oplossen
1: kunnen? Opgehelderd. Wij doen alles, joh. Hamlok stap kuch ophelder kan delen. Ja, patapat. Sluit, patapatapat.
0: Lien uit Veldhoven. Janneke, bole Lien.
1: Bol.
0: Bole, goedemiddag, heren. Wat grappig van mijn man. Moeten we dat hier nog steeds doen? Dus van achterste voren naar binnen gaan. Volgens hem komen de kwade geesten niet mee naar binnen als je ze aankijkt. Daarom achteruit naar binnen als je naar huis komt. Oké, Lien.
1: Zo, nou, als jij erin gelooft en je denkt dat je dat moet doen, prima, moet je hoor, doen. Kee hamlok batia.
0: Ooit.
1: Dek Lienke admi. Zij ziek is zo je op een maaibab.
0: Ja,
1: de kooi ze. Wie zijn wij dan om aan hem uit te lachen, kinaker?
0: Kee tulumbate, hè?
1: Wie zijn wij? Wij zijn niemand. Dus hamlok khali bataila hoe wij erover denken. Maar betekent niet dat wij de waarheid en dat in pacht hebben, nee, de wijsheid.
0: Ja. Ik kobuna.
1: Bol.
0: Mama.
1: Bol loy or konchi mange
0: bat. Nee.
1: John Shama Shatuma
0: hamlok ke nara kwaku ke nau. Nara kwaku ke nau ve belker ke wij lossen het zelf wel op.
1: Hamlok hap nikker de loop.
0: We zouden nog een onderwerp bespreken over meisjes, jonge meisjes van 12 of 13 jaar die
1: Wat je?
0: Ja, want jij wilde daar tijd aan besteden. Sunholo, nu komt er wel een serieus onderwerp, dus ik heb toen mooi seizoenie.
1: Ja, maar we gaan er niet te lang over praten.
0: We gaan niet te lang over praten. Oh, ham na haso zo beperbare mee, want het is heel erg serieus. Dus Sunwalo aan het abtoenen ze kuch maar betalen.
1: De koi hem heeft puchega. Raad ke mag ba fruiti kareke.
0: Hedde.
1: Dus, dheer admi sa naam heb je bolotra na raad ke na fruiti kareke.
0: Ja.
1: Maar weet je waarom ze dat zeiden?
0: Nee.
1: Je fruiti kareke sa naam me jungle me.
0: Ha.
1: Dat kan het zijn ki ego saab jon haiga sunega.
0: Ha.
1: En ik saap, hoe ze kan reageren, kan ik afroetiepen.
0: Dat ook eigenlijk kakelen.
1: Zie je hoe die dingen liggen?
0: Ja.
1: Dus dan denk je liever vroetie naar carrière. Dus maar eigenlijk... Nederland met Lloyd. Door Garwa me, toen vroetie kan ik raadje. Ik een mooi gana bezeeg. Dat toen zocht je, satche go saap aiga. Dus je moet wel nadenken, ik kan iets in jouw soroep hebben. En waarom zou dit zo zijn?
0: Maar ligt het er niet aan van, kijk, pijlen, want je jouw na uitleg krijgt. Oh, ik had die boulder dat daar, daar wou ik had die.
1: Heer zit na uitleg, hoor. Ha,
0: echt serieus.
1: Maar zo zijn er nog meer voorbeelden, hoor. Echt serieuze voorbeelden. John Admi Socega, die is ook een likhal behamelijke boek mee. Terwijl dat niet zo is.
0: Terwijl dat niet zo is, nee.
1: Het is langzaam maar zeker door omstandigheden, toch? Onder die omstandigheden ontstaan, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld, ik heb discussie, John, moeilijk, maar gevoelig, maar, Amjanila, ouderlogen kunnen naar crematie met jijke.
0: Ja.
1: Ik heb het over Hindoestanen, Hindoes.
0: Ja. Ja.
1: Bij de moslims weet ik het niet, wat de onderliggende gedachte is, precies. Dus daar kan ik me niet aan wagen.
0: Nee, nee.
1: Maar bij Hindoes. Vaak denk je, pahile vooral, ki aurat logan ke namah jaike.
0: Ik kijk.
1: Dus dan moet je afvragen waarom niet.
0: Ja.
1: Aurat ke namah ba baraat me jaike.
0: Ik kijk.
1: Dus dan moet je afvragen waarom niet.
0: Ha.
1: Dus als je nadenkt, ik ga er vandaag niet te lang over praten, Lloyd.
0: Hmm.
1: Maar kan je hem even mangelen agia bare.
0: Oh.
1: Johnny Admi soche erover van waarom niet.
0: Agi,
1: is er een verklaring?
0: Toen mangen agi lagave ki agi bare.
1: Bare lagave. Ha. Olie op het vuur gooien. Nee, ik wil mensen aan het denken zetten. Kisune wale soche erover van waarom niet. Is er een verklaring te vinden in het geloof? Of is er een verklaring te vinden in de natuur? Bijvoorbeeld, ik wil voorbeeld aan deben. Dhalle pahile rasta door raha, of rasta slecht raha.
0: Ja.
1: En je ging naar crematie toe.
0: Ha.
1: Of je ging baraat doen. Of rasta doorba. Mannen kunnen zo'n afstand makkelijker overbruggen. Want uthara hoi ke kahin bhi toilet chal jayega.
0: Yeah.
1: Ego janwar aaye kuch bhi hoi koi khafar rahega. Ego man ke ego admi ke upar manlike persoon pe thora aur kamti hayega problem wa.
0: Yeah.
1: Ma ohi omstandigheden mein aurat khati thora aur jyada khafar ba. Dus zou dat niet een reden kunnen zijn?
0: Ja. Yeah. Nou, dat
1: mensen toen dachten van weet je wat, isab chijwan mein liever admi khali jaat. Dan is het makkelijker.
0: Maar dat klinkt
1: anders
0: logisch.
1: Dan moet je vrouwen beschermen.
0: Maar je zit toen uitlekker. Het is wel logisch klinken. Maar,
1: moet erover nadenken.
0: Ha.
1: En zo ne walo, toen das jaga khojie, das bronnen me. Nou ja, je vindt er wel misschien 3000 bronnen hoor. Jaga kuch likhalba erover. Maar lau hem das goke voorbeeld dee. Das om me kunne doze chis likhalba. Dan moet jij nu een hele studie ervan gaan maken. Van wat klopt er, wat klopt er niet.
0: Ja.
1: Trek geen overhaaste conclusies.
0: Hmm.
1: Maar ga ook bijvoorbeeld je oriënteren. Ga ook met pandit praten.
0: Ja.
1: Ga ook met geestelijken praten. Van hoe is dit ooit ontstaan?
0: Ah.
1: Staat het daadwerkelijk in de geschriften?
0: Ja.
1: Of is dit ooit gaandeweg ontstaan? En waarom is dit ontstaan?
0: Ja.
1: Dus dat zijn hele mooie discussies die je met elkaar kunt voeren.
0: Ja.
1: Maar het is in ieder geval stof tot nadenken, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar als je het heertje krijgt, dan kun je over soort zakega. Bijvoorbeeld, ik doe dus een voorbeeld aan Devi Mangila Lloyd. Dalle Ram Naam Satya, zeggen we.
0: Ja.
1: Als we met het lijk in een crematorium zijn,
0: mm-hmm.
1: dan wordt het lijk verplaatst van A naar B.
0: Ja.
1: Vaak uit de auto gehaald.
0: En dan
1: wordt
0: zeggen
1: het
0: we Ram Naam
1: Satya. Voor de mensen die dat hebben meegemaakt, die weten waar ik het over heb. En dan wordt het lijk 5 keer of zo. Jaminia perakje. En dan tel je het weer op.
0: Ja.
1: En dan zeg je Ram Naam Satya. En dan ga je weer door. Weet je hoe dit is ontstaan?
0: Na.
1: Dus Sunewalo. Wij denken dat dit ergens geschreven staat.
0: Hmm.
1: Dat je dat 5 keer moet doen. De vraag is dat waar?
0: Ja.
1: Staat het echt ergens geschreven? Of is het ontstaan ergens, gaandeweg het proces, omdat die afstanden ver waren en dat je lang moest lopen en dat je tussendoor even moest uitrusten.
0: Even uitrusten, ja.
1: En dat je dan wist van Ram Naam Hem Lele, dan komen die boze geesten niet, et cetera, et cetera. Dan gaat de reis vlot.
0: Ja.
1: Dus je kunt erover nadenken. Hoe is dit ontstaan? Is dit een ritus die uit het hindoeïsme komt, uit de geschriften komt? Of is dit iets wat ontstaan is gaandeweg? Dus dat zijn allemaal dingen, Lloyd, waar we over moeten durven nadenken. Or, wij hebben niet de wijsheid in pacht, dus namelijk nabataise kilkei zeggen. Enige wat wij doen hier is jou aanzetten tot nadenken.
0: Nadenken. Dus, maar sabchis mee, chahi kritisch rekenen, toch? Dus je kan niet alles aannemen, dus Admilon Bolia. Je moet wel kritisch zijn, je moet vragen stellen. En dan kom je tot andere conclusies.
1: Je hoeft ook niet alles te verwerpen, hè, Lloyd.
0: Nah.
1: Kijk, als je de houding hebt van chai John Chiboli, ik verwerp het. Agem me bewijs de.
0: Ja.
1: Kijk, dan hoef je niet meer te geloven.
0: Ja.
1: Je sap kuch ke tu bewijs mangega. Ja.
0: Ja.
1: Dan wordt het ook lastig. Dat doe je in India mee.
0: Ja.
1: 100 jaar per, dan weet je het misschien wel. Dus zoveel tijd heb je niet. Dus je moet ergens in geloven of niet, een van beide. En je hoeft niet alles te verwerpen. Maar je kunt wel bij sommige dingen nadenken van, hey, klopt dit? En waarom doen we dit? Je mag kritisch zijn.
0: Ja.
1: Hindoeïsme is wetenschap.
0: Mooi. Right? Mooi.
1: En wetenschap betekent dat je erover kunt nadenken... en kunt beredeneren en verklaren, et cetera, et cetera. Het is niet domweg iets. Dus ja, ik weet niet hoe het zit bij andere geloven. Ik weet daar veel te weinig vanaf. Dus ik durf dat niet te zeggen, maar ik kan dit wel zeggen. Ja, zo is het gewoon. Ja. Makkelijk. We maken het zomaar moeilijk.
0: Ja,
1: dus dan gaan we naar die meisjes toe.
0: Ja, serieus. Hebben jullie in de standing site mee?
1: Ah, ik klapte me dat je toen was zeggen.
0: Ujala's koffie chai me, dat je me bood serieus hebben jullie uit.
1: Hij klapte me dat je toen bood jada.
0: Bood hem wel gezien.
1: Maar luister, wij doen alles hierin. Wij doen alles hier.
0: Alles, ja.
1: Hij ook hussie, mazak, maar we zijn geen stelletje... Dus wij kunnen over alles praten, bhaiya. En dat is ook de reden dat jongeren niet afhaken, integendeel juist naar het programma luisteren. Want zij worden ook getriggerd. Zij krijgen ook dingen mee waarvan ze gaan nadenken van, hè? Ik heb er nooit over nagedacht.
0: Je programma mooi, omdat we een mix praten van Sanami, Hindustani, dus Hindi, Urdu en Nederlands. Alles gaat er doorheen. Dus ja, is ook...
1: Vooral Sanami, Hamlok, Batjaila. Maar dat is... Ik ook keuze, Hamlok.
0: Ja.
1: Sanami, omdat...

0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Sanami, omdat Sanami hemelijke Bhasa is, willen dat ook blijven promoten en stimuleren. Waarom ook mij laat ik houden dat Sanami Bhasa na hoeft mareken. Het hoeft niet weg te gaan, ook hier niet, in Nederland niet. We kunnen tegelijkertijd goed Hindoestaans praten, Sanami. Maar ook tegelijkertijd heel goed zijn in Nederlands of Engels of Spaans. Chai John taal mee. Dus het een sluit het ander niet uit. Integendeel. Het gaat hand in hand. Je kunt het versterken.
1: Ja.
0: Want taal is taal. Als je taal eenmaal begrijpt, maakt het bijna niet uit in welke taal je je bezigt. Dus neem het tot je, als je nu ook mijn oproep krijgt, jongeren, ik heb hier naast haar, maar je gewoon probeer ik je Hindustani wat jij kent. Het otani mani Nederlands, ohi me Engels daar die, het is zo makkelijk. Moeilijk, je moeilijke woorden koje. Gewoon simpele woorden ze wat je hier. En mix het gewoon, want dat is een nami.
1: Nou ja, hama doe je beauty aan hier. Hama ik ook beauty op. Ik kan ook Hindustans praten. Dan zegt ze achter elk woord een wa.
0: Nee, maar het is toch leuk, Lloyd? Ja. Als dat de manier is van haar, toch? Om dat te doen, is toch leuk? Tenminste, ook in iemand hij dat
1: kan. Ja,
0: toch? Dus nadat je jongeren onder ons, nadat je. Ja. Het maakt jou alleen maar meer. Het geeft jou meer ruimte en meer kracht en meer.
1: Maar moeilijk is, vooral als ik die jongeren zie, dat ze dan proberen om gewoon Hindustaans te praten, dus Sanami te praten. Maar moeilijk is. Ik vind het mooi.
0: Moeilijk is. Ik ga die jongeren dieren komt die wat jij gaat.
1: Nee, we moeten wel.
0: Jammer
1: dat,
0: een beetje.
1: Ja.
0: Dus dit is een bewuste keuze van ons. Ook een matlab naam maak je Nederlands naam mooi. Ja, Nederlands perfect. Bier is hartstikke goed. Nederlands met wat je je ook. Tikba, maar i hamloke go chijba. I chijba me geheim bat jij zeker bito.
1: Ha, zeker.
0: Dan bakarwana samje kushna. Ik kan het Hindustani bap om
1: te kalen. Ik kan bakarwana heb hier zo bij bat jij zijn naam is. Dus ja, die.
0: Nou, jeke haiga Hindustani ke admi ja, aurat.
1: Aurat, ja.
0: Die integreren ook andersom, hè?
1: Ha, behoed snel.
0: Ja, wederzijdse integratie. Dus Oedusser kan die integreren.
1: Ja.
0: Maar wij hebben een mooi, prachtige cultuur, Lloyd.
1: Ja.
0: We hebben zoveel moois te bieden. Ghana, Bajana, gezelligheid. Ach joh, laten we er trots op zijn.
1: We hebben een ego-festival mee reden. Dan dacht ik, de Hindustani, toen dacht ik bij mezelf, wat zijn wij Hindustanen toch mooi, hè?
0: Ja, nee, je moet overal een meedoen, Lloyd.
1: Ja.
0: Jeevan heiga gezelligheid. Kati ja, naar Robert Gawek had hij.
1: Wij gaan nu naar het serieuze onderwerp over meisjes van 12 of 13 jaar.
0: Past dat wel? Past dat wel, Lloyd?
1: Ja, natuurlijk past het wel.
0: Maar dat serieus zou jij gaan doen.
1: Ja, nou ja, je zou het kort houden, want ja.
0: Hé, ga mij gewoon maatje moeilijk krijgen, Lloyd.
1: Ai, mijn god, gewoon maatje moeilijk.
0: Weet je dat heel veel mensen last hebben van een. Kijk.
1: Ja.
0: Dat ding is hinderlijk,
1: man. Ja, het zijn van die. Zeker ego fruitvliegen. Wat doe je tegen een fruitvlieg? He? Je kan er niks mee. Ego
0: Lloyd heeft last van vrouwen, ik heb last van vliegen. Hé, wat wil je hebben?
1: Ja,
0: Lloyd, wil je liever last hebben van vrouwen of van vliegen?
1: Liever last van vrouwen.
0: Liever last van vrouwen, hè?
1: Ja. Die vliegen.
0: Nou, ik heb liever. Ja. Ik heb liever last van die vliegen, hoor.
1: Vliegen kipi zitten, toe daar.
0: Maar jij moet je op in landen, hoor. Ja, zo zijn landen in Zwaan,
1: maar. Hé, maar dat zijn wel hinderlijke vliegen, hè?
0: Hij landt elke keer op mijn hoofd, joh.
1: Migado, zeker toen moeder ze naar een hele aard.
0: Boy, hey, toek. Echt waar. Hey, maar dat is ook een onderwerp, hè? Dheer admi hoiga junapan moedis en nana haiga. Nou ja, meisjes, vrouwen, kunnen dat sowieso niet doen, hè? Elke dag. Als ze lange haren hebben.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat meisjes niet. Maar mannen moeten toch elke dag hun haren wassen, man.
0: Anders ben je viezerik. Anders ben je viezerik.
1: Door Moria Makika, toch?
0: Ik vind dat mannen altijd onder de douche moeten, volledig.
1: Huh?
0: Oeper ze niet, chattelijk.
1: Ja.
0: Dat vrouwen dat niet doen. Ik vind dat eigenlijk wel ergens een beperking en jammer voor ze. Want kijk hoe lekker het is als je onder de douche komt.
1: Heerlijk vandaan toch? Komt, heerlijk, heerlijk.
0: He? De Moria Petor. Je voelt je zo helemaal herboren.
1: Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het. Moris is het.

0: idee.
1: Dus meisjes en vrouwen, hè? Meisjes, daar gaat het om. Dus er is een groot onderzoek geweest. Nederland mee.
0: Niet wereldwijd
1: bij Bailoitja, maar Nederland kan je over een bolie laten.
0: Kan je heel even wachten aan het... Ik was dan met chat ook een oplosker en dan mag je echt serieus gaan praten over de meisjes.
1: Ik was samasha, bol, kon samasha.
0: Heren, mooie uitzending, zeg Raj. Hoe zit het met eten die je meeneemt naar buiten? Dan zetten ze altijd één peper. Hoe denken jullie erover?
1: Ja, is ook zo'n totka.
0: Is ook zo'n totka.
1: Wordt wat totka onthouden hier bij je, Raj. Is ook een totka. Hallo?
0: Ja, ook een totka.
1: Ook een totka, ja, Lloyd.
0: Ja,
1: dus mensen geloven daarin. Maar waar is het begonnen? Kee bolies dat het werkt op deze manier.
0: Ja.
1: Dus ik was bolies. Mensen geloven erin. Mensen hebben er baat bij kennelijk. En het spreidt, weet je, en het gaat door.
0: Ja.
1: En veel mensen geloven erin. Dus hamnan je hebt zomaar bolie nakker. Abbe nakker je kalie en je begint over te geven, dan bolie je dik aan een bolies raar.
0: Ja, als je overgeeft, dan moet je weer dingen zetten, blauw.
1: Alleen probeer na te denken van waar komt het door? Kan ze iets doen alba theorie wa?
0: Ja, maar
1: weet je?
0: Ja,
1: want dat komt ergens vandaan.
0: Raj, toen bolega van je toen kan alleen ja beheren als je van iemand eten krijgt, dan zetten ze peper erin. Maar hoe zit het dan voor al die mensen die eten bestellen in een restaurant? Ook hadden een paar ouwe hingen naar pauze. Maar om een martje daar.
1: Thuis bezorg, stap me een martje daar heen, Lloyd. Thuis chai jonkie bestel, je krijgt een martje daarbij. Okay. Zie je het al voor je?
0: Nou,
1: je bestelt een pizza, je krijgt een madame Jeanette erbij.
0: Madame Jeanette erbij. Hey, serieus.
1: Hey, is toch geweldig?
0: Nee, hamlok het jij zo'n pizza.
1: Trommels
0: pizza,
1: over trommels.
0: Ja, we moeten die pizza mensen zeggen van zo'n marcha daar die is volop voortaan.
1: Ik
0: wil hele marcha niet toch een pizza nakken. Net op pitpiraiga.
1: Net op pitpiraiga.
0: Pitpiraiga, te pitjariga.
1: Dus ja, ach joh. Hè?
0: Ach ja.
1: Nee, het zijn leuke dingetjes. Trons pizza, Lloyd.
0: Huh.
1: Pizza, ham bohut din na khaili. Pizza, bare bakra ke cheez, Europees cheez,
0: yeah.
1: Italiaans cheez. Mine yaan, dat is aan dat toch.
0: Maar is toch lekker? Af en toe is dat lekker hoor, pizza.
1: Nee, maar ik heb dat heel lang niet gegeten in mijn leven.
0: Oké.
1: Okay. Ik weigerde gewoon, ik vond dat niet lekker. Ik vond dat troep.
0: Ja. Yeah.
1: Dus hamar bia hoi gera, kut din hoi gera biaatje. Dus ik denk, laten we zeggen 30 jaar terug of zo.
0: Ja. Yeah.
1: Heb ik voor het eerst pizza gegeten.
0: Ja. Yeah. Oh.
1: En dat onder dwang, nota bene.
0: Onder dwang. Op top zijn pinakillen.
1: Nou, kan je leren. Maar, maar toen dacht ik, weet je wat? Deze pizza moet je niet zo eten zoals jullie eten.
0: Dat is het, ja. Maar ja,
1: dat moet je anders eten.
0: Hoe dan?
1: Pizza eet ik nooit zonder niemand, maar ja, nooit.
0: Echt waar?
1: Ik moet mijn versen.
0: Maar jij bent apart. Of je naar het buitenland gaat, je neemt altijd die matcha mee. Jij bent een van de mensen die dus matcha altijd met zich meeneemt.
1: Utombati. Maar daarover kan ik een heel mooi verhaal vertellen straks. Maar dit ding, Lloyd, die pizza. Dus toen ben ik met niemand matcha pizza gaan eten.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel lekker.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik toen weer geleerd aan nog een paar mensen die ook geen pizza aten. Mijn schoonvader had bijvoorbeeld ook nooit pizza gegeten.
0: Yeah.
1: Toen heb ik hem gezegd van Sunna, auka, ik hoor roti, ik soort toeba met niemand matcha. Weet je, dus dan vond hij het wel weer lekker.
0: Yeah.
1: Dus die pizza moet je naar je hand zetten. Jij zei, Raj bolega, ik wil matcha bijbestellen.
0: Hey, Sunna, wij moeten die pizzaboeren gewoon bellen en van luister dan. Maak er een aparte pizza, maar dan met Madame Jeanette erin.
1: En koop die Madame Jeanette bij Lloyd.
0: En koop ze bij mij.
1: Lloyd,
0: want
1: je kon goed doen.
0: Je wordt rijk hoor. Hey, zo, man, braas, nee, maar een heel echt. Beetje pizza. Hè?
1: Maar een mooi idee toch, hè, gotcha, Lloyd.
0: Maar
1: inderdaad, als ik naar een restaurant ga... Hè,
0: ja.
1: Mijn grootste probleem is... één kennen gaan wat dit horen. Dus sap kuchem na khaila. Maar daarnaast heb ik het probleem dat ik mijn marcha nodig heb.
0: Ja.
1: Dus khaikwa me joan mijn marcha na haiga... vind ik bij voorbaat al niet lekker.
0: Niet lekker.
1: Toen chahe sona ke khaik leie.
0: Sona ke khaik, bapre.
1: Hoi sa keiga sona wali. Acha, chahe maxima se khaik leie. Maxima ke khaik. Hamar muria pe rad gie. Maar om een marcha chana rehit hem na moeilijk.
0: Oké, ja. Maar ik denk dat dus voor veel mensen hetzelfde
1: geldt. Ik moet mijn marcha meenemen. Ja. En dat doe ik na aatse. Dat doe ik echt al heel lang. ik denk nu al een 35 jaar of zo.
0: Je hebt ze toch bij haar liggen.
1: Aha. Dus dan moet mevrouw gewoon niet meer voor me maken. Verse, hè?
0: Ja.
1: Napura, rommelen met die, hè?
0: Ik weet het.
1: Mino Yamazani.
0: Ik weet het.
1: Dus dan zet je in een klein dingetje, een beetje niemand matcha met een beetje lissoen, hè?
0: Ja.
1: Toke Leekem Jaila, chai John restaurant, chai 5-star restaurant. Ik zet dat ding als eerste op mijn tafel.
0: I know.
1: Als eerste. Dat mag bij de rest afwikken.
0: Maar restaurant Durk, dat meent ook een moeilijke rij van, hey, wat heb jij meegenomen?
1: Sapchok Jaila.
0: Oké.
1: Dus dat ding, dat ding hoort erbij.
0: Nou, we gaan nu echt serieus tijd besteden. 5 minuten of ietsje minder dan.
1: Op toen met wingie geregeld aan Bolila, Lloyd. Niet om naar Bolte. Dus meisjes in de leeftijdscategorie van 12 tot 14 of 15. Als je coacheraadje onderzoek wat, Lloyd. Ik heb het niet helemaal scherp. Dus in die leeftijdscategorie, die hebben vriendinnen. En die delen hun zorgen of dat wat ze meemaken.
0: Ja.
1: Dat wat hun bezighoudt, delen ze met vriendinnen. Oké. Op zich zou je zeggen, dat kan geen kwaad.
0: Ja.
1: Toch? Want je zit maar met iets, je bespreekt het met je vriendinnen. Maar wat gebeurt er?
0: Ja.
1: Voor de verwerking van sommige dingen is dat juist niet goed. Want wat er in de praktijk gebeurt, ze praten er eindeloos over door, die meisjes. Ze stoppen er niet mee.
0: Ohi,
1: Batia, herhaal, kari, ik wou bevestig, kari, ik wou leggen. Ja, je hebt gelijk. Dit had ze niet moeten doen, dit had hij niet mogen doen. Moikele, na moikele, oise. Dus ze blijven maar malen en malen en malen, Lloyd. En dat gaat zo lang door dat ding echt een probleem wordt. Dus ik heb chota chich, ik heb barka probleem, hoor jij soms. Omdat ze er geen end aan kunnen breien. Ze kunnen niet de juiste conclusies eraan verbinden. En ze zijn zo bezig met zichzelf, die vriendinnen onderling, dat ze elkaar daarin ook versterken en continu ook bevestigen. Van toke letiba.
0: Ja.
1: Dat willen ze horen. Dat iemand hun begrijpt en hun gelijk geeft.
0: Ook. Ja.
1: En dat is een groot probleem, Sunewalo. Hele onderzoek kun je zo opzoeken, online, op Parijen. En daar zit een kern van waarheid in. Want Chauri Lungen, inderdaad, hij zei, ja, London, ik boon na Batiaiga, dat is ook niet goed. Dat zijn binnenvetters, die lopen met iets rond. Maar na Batiaiga, koise, dat is ook niet goed. Maar wat meisjes doen, dat schiet soms ook een beetje door. Dus toch, kijk, koi probleem bij ga, meisjes van die leeftijdscategorie vooral. Natuurlijk moet je vriendinnen hebben. Natuurlijk mag je ook hartsvriendinnen hebben. Waarvan jij nu denkt, van dit zijn de vriendinnen voor mijn leven. Maar in de praktijk blijkt dat dat niet zo is. Maar is niet erg, het zijn je vriendinnen nu, geniet ervan, doe leuke dingen. Maar ga niet eindeloos over onderwerpen die jou bezighouden of dingen die je dwars zitten, malen met hun. Praat gewoon met je ouders ook. Praat ook met wat oudere mensen ook. Maar blijf niet in diezelfde kring, in die eigen bubbel zitten. Want dat kan de boel alleen maar verergeren. Dus, Sunewalo, Maibab John Sunegabi, let op. Bespreek het ook met je kinderen. Dat als ze met iets zitten, dat ze niet alleen in die eigen vriendinnenbubbel zitten, maar ook met oudere mensen praten. Mensen met meer ervaring, mensen die ook conclusies kunnen trekken, mensen die ook op een bepaald spoor kunnen zetten. Belangrijk, Batraha Lloyd, dan vind ik het heel abatawek. Ik heb het niet Lamba Chaura gedaan, een beetje kort. De mensen die geïnteresseerd zijn in dat onderzoek is 2-3 weken terug afgerond. Dus toe Godsakega, toe Diksakega. Doe je voordeel ermee.
0: Hebben we dat ook in de Coffee Chai middagshow besproken. Binnenkort start volgens mij deze week Stampot, Pier Surhuega, Abu Jala. Aanstaande woensdag, denk ik, vanaf 5 uur.
1: Ja, Stampot.
0: En de herhaling is zaterdag. En Stampot
1: waarom mooi op de hoogte toe baat het,
0: ja, met je heen, dat programma directeur naar Bartik, toen we beneden Bartik.
1: Toen gaan we, ik heb het gewoon. Maar hamu zo'n liefde, Stampot komt eraan, inderdaad.
0: Stampot komt eraan en dit soort dingen kunnen ook daarin besproken worden. Van alles en nog wat komt in Stampot, hoor. Dus woensdag kepaans beheerst van Jacke. De eerste aflevering Pierre na vakantie. Op vakantie doen we het op Pierre Stampot.
1: Maar een beetje vakantie, hè, Lloyd?
0: Allee, haast met vakantie, maar ja. Stampot Horadim gaat in vakantie, bra. En nu zijn ze weer terug.
1: Hartstikke leuk.
0: Dus Dus ja.
1: Moeilijk, mooi programma.
0: Het is een mooi programma, Stamppot. Ujala Radio, een bizar programma met Jaya Chandrika Singh en Leonie. Twee vriendinnen, één tafel en een flinke dosis eerlijke gesprekken.
1: Doen ze goed.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Juist. Luid Orkon wat dat je hier hebt, te bol.
0: Nou ja, ik denk dat vandaag gaat in donen. Ja, tenzij mensen wat...
1: En waar is je minuutje? Waar is je minuutje?
0: Ha, oh, je maakt hem net tussen bolen. Kijk, Hamela Braza Vespe. Wel, door had ze kai pizza met Marcia erin.
1: Marcia pizza? Na. Wampe thoro pizza kai je loid. Toke chai wampe bara kai ke.
0: Bara.
1: Pulauri kai ke. Jilebi kai ke. वो सब चीज खाइए तो नासी खाइए बामी खाइए रोटी खाइए वो सब चीज तो कचाए खाइए पिज्जा के खाइएगा यार
0: या। आजकल हम देखिए बारा के कई वेरिएंटर है बारा ये बारा में बकलियाओ बारा गोन खाए सके बारा में डोक्सा ook tegenwoordig
1: je kunt het vullen met van alles hè
0: ja
1: leut
0: ja bijzonder
1: dus alles kan ja
0: bijzonder
1: ja, nou bijzonder ja, er zijn heel veel varianten mogelijk
0: ja.
1: Dus sap hoe je ze kijkt, Lloyd. Maar kon je hem betalen? Kon je mangen erover wat jij?
0: Nou ja,
1: gezelligheid?
0: Gezelligheid, zeker.
1: Hindustanische cultuur, Higa.
0: Ja, gezelligheid.
1: Bitter, Higa.
0: Ja.
1: Zomereditie, Higa.
0: Berka, twee grote hallen hebben we daar.
1: Ha? Shows, Higa. Naadbaja.
0: Sap, Higa. Higa. Jontje to mang.
1: Clinics, Higa. Ook dat betekent dat je zich hier naartje hebt.
0: Oh ja.
1: चाहे जाने नाचे और मोइसे
0: नाच मेरी जान फटाफट
1: है यस फटाफट
0: फटाफट
1: या एंड एगो फूड प्लाजा रहेगा तो जहां फूड लाउंज रहेगा वहां खाइए पिए बैठिए और नतुलक नाच बाजा रहेगा ढेर नतुलक ऑल द टॉपर्स लॉयथ ऑल द बेंचेस सब कुछ रहेगा ब्रासा फेस्ट इंटरनल पे तो देख ले और जे कार्ता किनिस बा नया बिसाल मोई और जेना की निस्बा थोड़े से और बचल रहेगा थोड़े से और कार्ता बचल बा सुपर अर्ली बर्ड के हम नहीं ला कितना बचल बा मैं थोड़ा से और जो सुपर अर्ली बर्ड तब किन ले वंदा ना जाएगा अर्ली बर्ड तब प्राइस वन जो नहींगा धीरे धीरे चहरत जाएगा तो जे आगे से किन लेगा सस्ता में किनेगा तो इस आई तू किन ले ब्रासा फेस्ट इंटरनल पर जाके तो अपन डायरेक्ट स्लाख बना ले Heet dat zo? Slag
0: ja,
1: banale?
0: Direct slag banale. Slag.
1: Slag.
0: Slag.
1: Slag.
0: Slag. Slag. Ja.
1: Slag banale.
0: Denk dat we hem nog eens een naamje kunnen mooi hebben.
1: Saab moxie ook zich kan urken, Lloyd. Hè? En al die topformaties zijn erbij, hè, Lloyd.
0: En we hebben, ja, de heer formaties zeggen. En natuurlijk hebben wij een heleboel artiesten op deze dag. En we hebben Exclusief, we hebben Surya, we hebben Shivam van Natraj. We hebben Sensation, we hebben de crew van Saregama. We hebben de band, we hebben Exclusief Bolleri, toch? Ja. Umar Squad hebben we ook.
1: Express Bina Bolle.
0: Ay boy, kan je hem Express geboren
1: zeggen? Legends Bina Bolle.
0: Express, dekle toch?
1: Diamonds Bina Bolle.
0: Diamonds Bina Bolle. Dekle, ey.
1: Tu discrimineer karega, na, koi ke.
0: Maar het naar de heer dat je dan allemaal niet tegelijkertijd in je hoofd hebt.
1: Bojada.
0: Dus ja, artiesten zat op deze twee dagen. Dus 29, 30 augustus. Noteer het in je agenda, hè, Nabulje.
1: Ego chicha mangi la bolle, Lloyd. Heel kort.
0: Ja.
1: Dek, ego Hindustani ke festival ba.
0: Ja.
1: Hum na bolil kahun aur na ja, sab jaga ja. Maar ik Hindustani ke aapan chich haiga.
0: Ja.
1: Dus om hoop karila ki sab koi uche jwa basef kare bhi ki hum log ka aikha jon haiga, aikha hovega yaar.
0: Ja.
1: Apne to hote hai.
0: Dus
1: om man tu aye da khai helemaal thuis voelen, ekdam mooi, ekdam goed georganiseerd. Al die topformaties, al die leuke artiesten bij elkaar. Jij hoort er gewoon bij. Dus toen na een koest toke lag ik chahiga, toen na sochi je van man, कैसे जाप कहाँ जाप ना बहुत मकलक बा आवे के ओपन बार फरफूर से भी अपनों तो से भी आ सके दनहाग शहर में अंदर रहेगा तो चाहे वेर मोई चाहे ना मोई किन एंकल प्रॉब्लम और तू संझा से एकदम रात तलक रही है हम लोग के साथ जब तलक तू मंगी है सोलंग ये एनर्जी है मैं वही खान ये हेल्प एनर्जी के इवे दार एंड कम खनीता ब्रासाफेस्ट.nl एंड ऑगस्टस लॉयड बा Sanitjer Otwar, laatste Sanitjer Otwar Augustus, 29 of 30 augustus, Den Haag, zeg maar.
0: Nou,
1: bolderli
0: mooi. Mooiste bolderli. En op de achtergrond draait Nizam, waar ik te zijn, tenminste, ook er gaan aan mijn luisternaam. Brassafest.nl, Baki Information op Kumilga. En Nizam, waar ik te zijn, is er ook op 29 of 30 augustus. Ja?
1: Perfect, perfect. Leuk, ja. Ik ga je groeten, maar ga je Terebina Zindagi Sekoi nog even erin gooien?
0: Ik er baat me hem direct ook fatafat hem te laten.
1: Sunadi je toch?
0: Tik, is goed, dank je.
1: Okay, laten we even gaan rieten. Dank je wel, goedemiddag, bye bye.
0: Okay. How you doing?
1: Hi.

0: Coffee Time Middagshow.
1: जब से मिलने लगी
0: ब्यान morgen dus, dan weer een nieuwe uitzending van Coffee Chai Middagshow. Zerur Absoline Aurejus Mene Wadaketa. We gaan dit nummer nog een keer draaien van Terebina Zindigese Koishi Kwanahe. Koishi Kwanahe. Tot jullie zonten he, jena hama pees kezeren, Ujala Radio Kezeren. Ik wens jullie allemaal een hele mooie dag. Aadje Sommelwaar, eerste dag van de week. Ik wens je een mooie start van deze nieuwe week. Geniet van de zomer. Zorg goed voor jezelf en voor je mensen om je heen. En onthoud, doe onthou kerle. Een klein gebaar en vriendelijkheid kan iemands hele dag veranderen.

Wat een prachtige nummer. En dit nummer is ook namens Raj voor zijn vriendin. Raj is uit Dordrecht mee. Raj, ook een hele goede middag. Oha, Raj, wil zeggen, ik ga naar mijn vriendin Sharmila. Ik ga in behoud piaar, or mahabbat, deal or jan kezaat. Draai ik er die, want hij ook behoud lobby karela. Namens Raj voor Sharmila. Mooi zeer hier, Raj en Sharmila.

0: Ujalas Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag Food, Music, Dance Shop, Market, Culture, Family Entertainment Taste, Bollywood Vibes and Beats Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets. Vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten, dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn 2 fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen 2 keer zo duur te worden en worden ze veel later geleverd dan het beoogde 2033. In oktober neemt de Belgische Defensie een beslissing. Afgelopen nacht zijn bij 2 ernstige ongelukken 4 mensen om het leven gekomen. In Maarsen kwamen 2 vrouwen van 17 en 18 jaar om nadat hun auto tegen een boom botste. Een paar uur later vielen er ook in het Zuid-Hollandse Dirksland 2 doden bij een ongeluk. Hun auto belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van beide ongelukken. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. De autoriteiten verwachten ongeveer 1 miljoen bezoekers. De Spaanse hoofdstad neemt extra beveiligingsmaatregelen voor het feest. Ook zijn er speciale vervoersmaatregelen getroffen om de menigte in goede banen te leiden. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement. Join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala. Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baatkersen. Orham, aap ze baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten.

0: are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar een half uur op onthoud. A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oudijk 2 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 10 kilometer. Met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A76 van Geleen naar Aken, tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je hebt Ujala Radio. Raat aur din, subah se lekar shaam tak, 24 ghante sirf. Aapke liye.

You are. Ujala Radio Headlines. Het COA heeft een schadeclaim van ruim 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten in plaats van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Afgelopen nacht zijn bij twee ernstige ongelukken in Maarsen en Dirksland 4 mensen om het leven gekomen. En de spelers van wereldkampioen Spanje worden vanmiddag gehuldigd in het centrum van Madrid. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Ujala's Brasa Milaves, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Dat schrijft het FD. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon bij het regelen van hotels voor asielzoekers, waarna de samenwerking werd beëindigd. Een boete van 550 miljoen euro. Die legt de Europese Commissie op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Keir Starmer heeft op Buckingham Palace zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Daarmee is hij officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. Andy Burnham volgt hem op als premier als de koning hem beëdigt en hem formeel vraagt om een regering te vormen. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van het land. Het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten. Bij de Nederlandse scheepsbouwer Dame zijn twee fregatten besteld, maar volgens het ministerie vallen de kosten hoger uit. Ze dreigen twee keer zo duur te worden en ze worden veel later geleverd dan het beoogde 2033. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer file. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. A50 Zwolle richting Arnhem. Bij de afrit Loenen 4 kilometer met 10 minuten vertraging vanaf Apeldoorn-Noord. Dat komt door een afgevallen lading. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het COA heeft een schadeclaim van ruim 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. De Europese Commissie legt een boete van 550 miljoen euro op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Keir Starmer heeft aan koning Charles een ontslag aangeboden en is daarmee officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. En het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten in plaats van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat in totaal zo'n 160 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in het oosten en zuiden van het land. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oler. 5 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer met daar een half.

You are. Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Het COA heeft een schadeclaim van ruim 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. De Europese Commissie legt een boete van 550 miljoen euro op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Keir Starmer heeft aan koning Charles een ontslag aangeboden en is daarmee officieel afgezwaaid als premier van het Verenigd Koninkrijk. En het Belgische ministerie van Defensie gaat op zoek naar buitenlandse leveranciers voor fregatten in plaats van de Nederlandse scheepsbouwer Damen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio.

Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: Udjalas Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De Europese Commissie heeft een boete van €550 miljoen opgelegd aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Na onderzoek blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, de afgelopen jaren toch steeds weer online kwamen. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Het COA heeft een schadeclaim van €184 miljoen neergelegd bij het bedrijf LCHD van René Derksen in een conflict over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang in hotels in het hele land. Het conflict begon in januari vorig jaar, toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende als tussenpersoon, waarna de samenwerking werd beëindigd. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles, die hem formeel heeft gevraagd om een regering te vormen. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Begin deze middag bood Keir Starmer zijn ontslag aan de koning aan. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. Ryanair heeft contact gehad met de passagier die begin deze maand tijdens een vlucht uit het raam werd gezogen. Maar het is nog veel te vroeg om te bespreken of die het echtpaar zou moeten compenseren. De luchtvaartmaatschappij wacht eerst de uitkomst van een onderzoek af naar het incident. Boeing en de FAA onderzoeken wat er precies is gebeurd. Het weer dan nog.

0: Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam een kwartier op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij afrit Geertruidenberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ujala Radio.
3: Ujala Radio per pesh karte hain. Ab aapke liye ye musical number.

You are. Ujala Radio Headlines. De Europese Commissie legt een boete van 550 miljoen euro op aan de Chinese webwinkel AliExpress, omdat hij zich niet voldoende inzet om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Het COA legt een schadeclaim van 184 miljoen euro neer bij bedrijf LCHD in een conflict over huurovereenkomsten. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam een kwartier op onthoud. En op de

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: म्यूजिक का सफर उजाला रेडियो पर जारी है।
1: Yeah, I'm so excited.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadin en Nizam Waghi Dozijn Kesar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Oh, jealous, Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit.

0: Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
1: 4 juli bestaat 40 jaar.

Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Zalgren he. Of ga je trouwen? Door Viva Honeval he, door Shadi Honeval he. Ja, Kizika Moendensanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Mojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Mojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Mojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het vrachtverkeer gesloten, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk is dan werd aangenomen, waardoor de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kan worden gegarandeerd. Hoe lang het verbod duurt, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Het COA heeft een schadeclaim van 184 miljoen euro neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels. Conflict begon vorig jaar toen het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels voor asielzoekers. LCHD laat weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij vanmiddag beëdigd door koning Charles. Burnham is de 7e premier in 10 jaar tijd. Met de 56-jarige ex-burgemeester van Manchester krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 70 jaar een premier uit het noorden van Engeland. En Ramiz Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige, in Amsterdam geboren Algerijnse international, stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde dus een grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Mojala Radio.
3: Hi, everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehboob Ara Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Mojala Radio. Mojala Radio. Mojala Radio. Mojala Radio. Mojala
8: Radio. Mojala. Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken de meeste files. Vertraging op onder andere de A2, Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Maasbracht doe je er 3 kwartier langer over. De rechte rijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Afrit Numansdorp 1 kwartier op onthoud. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De weg is dicht tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Je kan omrijden via Gorkum over de A27 en dan keer je om bij de afrit Geertruidenberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Oudjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oudjala Radio is er voor ons allemaal.

0: Fujian Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Fujian Radio.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn en wordt het 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Ja, een heerlijke rustgevende en emotioneel geladen compositie van Simran Chowdhury. Organic naam hij Rehle Mericola. Ja, welkom luisteraars. Je hebt de juiste radiozender gevonden. Want je staat op het punt om je favoriete nummers en de beste tories te horen. Dus ja, leun lekker achterover, ontspan en laat ons je dag een beetje beter maken. Ik zie ik heerlijke Ghana, ik zie ik het hamakke Ghana hier bij Ujala.

Ik zeg heerlijke Ghana, ik zei het toch? En zo ook deze heerlijke Damaka Ghana. Oei amma, hai meto margai. Ja, en deze Ghana is afkomstig uit de film Azad. En dan zijn er veel Azad-movies. En dit is dan de movie uit het jaar 2025. Ja, een heerlijke Nachwala Ghana. We wisselen het lekker af met heerlijke rustige Ghana. Isbaar, de stem van Satya Tandon samen met Aziz Kaur. Organica naam he Ishkemeh.

Ja, Pehlane Shan betekent letterlijk eerste roes en beschrijft het magische gevoel van eerste liefde. Ja, het originele kennen we uit de film Georgita Wohisikander uit het jaar 1992, maar dit is een coverversie. Heet ook Pehlane Shan 2.0. Ik zeg heerlijke Ghana. Ghana met een heerlijke melodie en een heerlijke ritme. Heerlijk om de dag mee door te komen vandaag. We doen eventjes een local Ghana uit Suriname. Een heerlijke Mezingana van de formatie Beatrockers. Oh,

मिलोगे हमको यकीन है तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है. Ja, de tekst van het lied is gevuld met liefde. Het is gevuld met hoop en het verlangen om bij je geliefde te zijn. Ja, zelfs als het lot tegen je werkt. Ja, het originele kennen we uit de Bollywood / horror movie uit het jaar 2010. Ja, zoveel jaren later is het gecoverd door de formatie Beat Rockers uit Suriname. Ja, je dag beleef je extra intens met een heerlijke lovely soul gana. Zoals deze uit Suriname. Ja, zo variëren we onze programmering hier op Ujala, hier zo op onze playlist. We gaan door naar de film Dopati. Ik groep zo het gana uit deze film. Gana kanam he Ranjan.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Na een schadeclaim van 184 miljoen voor LCHD over huurovereenkomsten heeft het bedrijf laten weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend om ongerechtvaardigde contractbreuken. Andy Burnham is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Op Buckingham Palace is hij beëdigd door koning Charles. En Ryanair bekijkt of de man die begin deze maand uit een vliegtuigraam werd gezogen, gecompenseerd zou moeten worden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Oud Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Het Openbaar Ministerie heeft een voorwaardelijke celstraf van een jaar geëist tegen Corné H. voor de gijzeling in de PI in Vught eind vorig jaar. Hij verbleef daar al voor de gijzeling in een café in Ede in 2024, toen hij in december een aantal medewerkers zou hebben gegijzeld en bedreigd. Hij eiste toen onder meer medicijnen en overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting. H. betuigde eerder nog zijn spijt in de rechtbank. Het vrachtwagenverbod op de Merwetenbrug bij Gorkum kost de transportsector naar schatting 1,5 miljoen euro per dag. Door de afsluiting moeten dagelijks zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden. Zaterdag werd de brug voor al het verkeer afgesloten omdat de veiligheid voor zwaar verkeer onvoldoende kon worden gegarandeerd. Vrachtwagenchauffeurs die over de brug rijden riskeren een boete van 500 euro. Nadat het COA een schadeclaim van 184 miljoen euro heeft neergelegd bij het bedrijf LCHD over huurovereenkomsten met asielhotels, laat het bedrijf weten dat het zelf ook een claim bij het COA heeft ingediend wegens ongerechtvaardigde contractbreuken. Het bedrijf was jarenlang tussenpersoon voor de asielopvang en hotels, tot het COA erachter kwam dat het bedrijf veel geld verdiende aan het regelen van hotels en de samenwerking verbrak. En Ramir Zerouki vertrekt bij Feyenoord en keert definitief terug naar FC Twente. Hij tekent een contract tot de zomer van 2030. De 28-jarige Algerijnse international stapte 3 jaar geleden over van Twente naar Feyenoord, maar werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Twente. Daar speelde hij tussen 2019 en 2023 al en beleefde daar zijn grote doorbraak in de Eredivisie. Het weer er nog. Vanavond is het nog lang helder en zonnig. Ook vannacht is het op veel plaatsen helder, alleen in de kustgebieden kan het wat bewolkt zijn. De noordenwind neemt af en het koelt naar 7 graden in het oosten en 10 tot 14 graden in het midden en westen van het land. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
6: Ujala.

0: Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. Er staan met name files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je vertraging op de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kan omrijden over de A73 en de A67. Verder vertraging op de A2 richting Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht. 12 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58, Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

नाच मेरी जान फटाफट, हमने नहीं कोई चीज बदल करे मैं फटाफट छा मया. Je kan van alles en nog wat bedenken met dit nummer. Naast Mirjan Fatafat. Kishore Kumar, Asha Bosla, Kusunare. Je hebt Ujala's Coffee Chai middagshow. En Ademia kan hem in de zaak kelen. Je gaat bij Studio Meiga. En dan gaan we het nieuws doornemen van vandaag. De komende dagen. Ja, komende Mahinakelier.

0: नमस्ते।
1: धड़कने लगा है मेरा दिल तेरे नाम लेने से। अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ला रहे हैं हेडलाइंस फन वंदाग। Politie en gemeente waarschuwen vakantiegangers om hun woning goed te beveiligen voordat ze vertrekken nu het vakantieseizoen in volle gang is. Dus doe jardie gharse, alarm dhardie. Zeg het aan de buren, kie toe jahai vakantie pe. Ja, pe jala vakantie pe. Na het herrie uji jwa. Maar sluit alles goed toe. Ja, gharie jit na hai. Kamari sab mooi sab ban karke jie. De maatregelen rond de waterschaarste blijven van kracht. Waterbeheerders vragen inwoners en bedrijven zuinig om te gaan met zoet water. Dus toena pandramnitia adagantana hier. De gespecialiseerde longcovercentra in Nederland blijven nog een jaar open, zodat patiënten toegang houden tot expertise en behandeling. Op de wegen richting populaire vakantiebestemmingen blijft het druk. Rijkswaterstaat verwacht ook vandaag extra verkeer richting kust en buitenland. Nou ja, de janeiro, Sochi Draki, Argentinië wereldkampioen hoi. Maar Spanje is wereldkampioen geworden. Na de finale tegen Argentinië wordt wereldwijd teruggeblikt op een succesvol WK in Noord-Amerika, Mexico en Canada. De spanningen in het Midden-Oosten blijven de internationale agenda domineren. Diplomatieke inspanningen richten zich op het voorkomen van verdere escalatie. De internationale ruimtevaart kijkt vooruit naar een nieuwe Marsmissie. 50 jaar na de landing van Viking 1 is er opnieuw discussie over de vraag of ze destijds aanwijzingen voor leven op Mars zijn gemist. Wat dan, hè? Mars ben je kooi, hè? Ja, nou, hè? Nou ja, India, wie lanceert Kerizega raket vrijdag en ook succesvol. Nou, daar gaat het ook goed. Goedemiddag allemaal. U luistert naar Ujala's Coffee Chai Middag Show. Aatje, boed, aatje, somwaar. Bistari, julijke programma. Ja, maandag 20 juli ook alweer. Een nieuwe week ligt voor ons. En zoals iedere middag praten we je in alle rust bij over de belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Aatje, Jana, we dienen klim. Of je nu onderweg bent of aan het werk bent, geniet van je vakantie en fijn dat je luistert. Pak je heerlijke kopje koffie of chai of water, wat er ook is. Met dit zomers weer misschien een frisse chai, hè? Een frisse chai. Iced tea, lekkere. Mijn hulloot, Mahabir. Welkom bij Ujala Radio. En zometeen hier, je happer Fata Fata Jaga Studio mee. Anna Chang Dikasi. Abekutje patana, hè? Kikahadam Yahika.

UR Ujala Radio en hier is nog wel een harikam kaasje. Check onze website ujala.nl. En natuurlijk vergeet niet om je kaarten voor Brazzavest te kopen. 29-30 augustus. Check op brazzavest.nl.

0: Ya anan to se humse koi sikwa na hai ki tu lati aave hai gaya ma toh hai aile toh
1: ya sikh loit
0: koi sikwa na koi sikwa hai
1: tu aao number hum boli ganwa dono jai tab kya koi toh
0: na na ganwa hum log sunai le hai gaya dus ya mens have it
1: gehoord itna moi gana
0: loit man
1: kresi khud mera
0: koi mera
1: हाँ ये गनवा के ओवर हम लोग के बतिया है कि चाहिए आइंग्लिश अच्छा
0: ओ
1: लोइट
0: ओ कहे के
1: दोषी गनवा दिद तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं आइंग्लिश इस दिद एक फ्रॉम द मोस्ट लीचर्स लीव्डस लीचर्स ऑनफॉलमार्क्ड लीव्डस लीचर्स ऐसे चाहिए बोले के
0: वंट ऑनफॉलमार्क्ड
1: इट इस नीट एक्ट एन लीव्डस लीचर वारिन अलस गुड गात है इट इस जस्ट एन लीव्डस लीड जहां पे ना जाएगा जैसे तू मांगते ये बैन नीत बैलकार दत बसेफ मैन से सोम्स नीत दुस तेरी बिना तोर बिना दुस सौंदर यौ जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दुस एक हैव गेन क्लाग्टन ओवर इट लीवन हमें कुछ ना हुफ क्लाकर तोर बिना दुस इट ली दुस एग्जैक्टली सेगट ही सौंदर यौ इज देयर गेन लीवन
0: आई
1: एंड सौंदर यौ हैव इट गेन सिन ओम टू क्लागन ओवर इट्स तोर बिना कुछ ना हैगा
0: कितना गहरा हैगा है
1: सो तो मतलब? सो तो कौन सी गावल हैगा
0: yeah.
1: और जोन गनवा लिखी इस बाजे से सबन गुलसार हिफ्तत खसरे yeah. हमरे जान आरदे बर्मन के म्यूजिक बा
0: yeah. लोइट yeah, yeah,
1: हाँ गुलसार yeah, लिखी इस बा yeah, yeah. दाद लता मंगेशकर एंड किशोर की आवाज में नतुल्लक मा दे नंबर है आदमी सुने का मन ना मोई से समझ पावेगा
0: ना समझ पावे
1: कि कौन सी गावल बा आंधी फिल्म का नाम है आंधी है लोई जोन जोन यार में सुरीनाम अनफंकलिक भलबा
0: है लगा या
1: दोस एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली गनवा में ना कोई गुस्सा हैगा और ना तो कोई फरवाइत हैगा
0: नहीं
1: मा अरेस एन सॉर्ट फन कैसे बोला जाएगा एक्सेप्टेंसी
0: एक्सेप्टेंस
1: कि जीवन जीवन दोरो जाएगा
0: हां
1: जीवन दोरो जाएगा तोर बिना मार एग्जैक्टली जीवन अधूरा हैगा ओमन ना कोई गर्मी है ओमन ना तो कोई मतलब है ओमन ना तो कोई kleur he na to geur he kuch bhi na hai loit
0: ja yeah.
1: dus het leven gaat door maar zonder jou is het eigenlijk een leeg omhulsel
0: he kitna mooi so kitna mooi se samjha de lo he
1: dus je gaat iemand missen loit
0: ja yeah.
1: en je neemt die persoon helemaal niks kwalijk
0: boy
1: kyu to kitna chuni saiga
0: maar wat aisan pyar ke kaise bol ja for on for waardelijk liefde of zo ik
1: heb echte pyar ik heb echte pyar aur kabhi kabhi koi ke echte pyar milega jeevan mein और कोई कोई जीवन भर खोजते रहेगा और ना मिलेगा एख्ता प्यार और एख्ता प्यार मिल के फिर लाश हो जाएगा
0: लाश हो जाएगा
1: या एक नंबर इज गेवेल्डिग दो सुनने वालों सुनिए गनवा लोइट मस्किन मुझे ना कॉफी एंड चाय नो के द्राया
0: सेकर
1: तो गनवा के मतलब सुनिए सुनने वालों ओमन गावल बाबाई फोर बिल जब तू बातें हमारे साथ तो हमें ना इतमा करे कहां पे हम बाती ऑफ कहां हम जाएला
0: Yeah.
1: खाली तू हमारे साथ रहिए वार वहीन खान ऊ ना हैगा बलारेक असुमल बेलकार सैन
0: yeah.
1: कभी कभी हम मांगिला कि हम खाली आपन मूड़ी दर एक महोफ ते ही शौदस आन कान लेख
0: खाली रोय हम तो लगे
1: और खाली रोय
0: सोच
1: सोच कौन सी गावल हैगा
0: बहुत बहुत दीपी हैगा
1: He? Ja, dus het is echt, het is een onvervulde liefde eigenlijk. Daarover wordt het gezongen.
0: Ja.
1: Or gemis en het gemis en ja.
0: En acceptatie en ja, geen
1: en
0: klachten.
1: En toch een verbondenheid. Ja. Toch een verbondenheid,
0: ha.
1: Maar eentje die in stilte. Ik was stille verbondenheid.
0: Ja.
1: Dus dat je op een of andere manier connected bent met elkaar.
0: Ja.
1: Maar toch niet bij elkaar bent. Zo toch?
0: Ja.
1: लोइट
0: हम शुरुआत के लिए प्रोग्राम आज के और हम आते ही कि तू फटाफट नहीं आ जाए स्टूडियो में
1: हम आई गली हम आई गली राजा राजा आइए राजा
0: ये गाना तू जाने ही है
1: सुनाओ सुनाओ सुनाओ सुनाओ रातों का राजा हूं मैं
0: नहीं कहीं रातों का राजा
1: ना वो मात्र ही तो के बोले तू गनवा पूछेगा हम अपने क्या ऑन स्लाइव करते रहे
2: रा ओ अपने फटाफट मेरी जान फटाफट मेरी मां
1: दिस इज नॉट ओवर है भाई
0: या भाई इको जी बदल करे फटाफट
1: ये गनवा और पुराना बा फटाफट ना तू दोस्त ना अगोर तू चलें दे डायरेक्ट फुल खास ना गोरिये ना गोरिये जीवन में ना गोरिक चाहिए
0: तू मुझे छू हम तो के छू फटाफट
1: हाँ हाँ फटाफट दोस्त ना ये मुनीत वाक डायरेक्ट ओगर मतलब बस डायरेक्ट तू ना सोच सोच दू हम दल
0: दू
1: माँ इन लाइफ में मुझे उखाम लो और दोस्त अगर तो कोई एगो चीज मोई लगेगा करत दू हथ खबून
0: दू हथ खबून
1: तो के कोई कुछ मांगे कीन तुम्हारे कुछ कीने तुम्हारे कुछ खाए तुम्हारे कहूं घूमे दू है फटाफट ना अगुरिये ना बहुत सोचिए मांग ऊ बरिस करब दो बरिस बात करब दस बरिस बात करब नहीं तो
0: फटाफट
1: कैसे है लोहित खुदमिदा
0: या खुदमिदा खुदमिदा या लोहित मन
1: वेका तकली वे काफी नाल तकली
0: या हम तकली और कभी कभी हमारा क्या मुनाई गिरा हम तकली वेल
1: थोड़ा थोड़ा थोड़ा खेलवा कमती स्पांगरा ना
0: कमती स्पांगरा दिस दान दान या दान देख फिर के ना या गुड इधर गेवाल
1: फील ते वेनिग डोलपुंटे दिस दाडोर वर्ड इट अ बीट मिंडर स्पांग
0: या
1: मा हेल वेका इज फॉरबाय गेवलोगे हे
0: बहुत स्नेल से गेल बहुत स्नेल से गेल
1: हम लोग के फटाफट टूट गए हम लोग
0: फटाफट हम लोग के कबुन्ना सिंद्रा फुटबॉल के
1: हम लोग के मंकरे बुता दी थी फिर ये नहीं मा वेबो वेल खनोटे फ्रॉम अदर वेडसाइड गेलुका
0: ठीक
1: Kalia natuurlijk finale raha. Ook er waren meer. Want jij zegt het heer, maar hoeveel niet. Spanje was gewoon veel beter.
0: Veel
1: verdiend,
0: beter.
1: Verdiend winnaar. Maar ik ook baat hem sochila looit. Na sochila, hem mangila batjai erover.
0: Fatafat bolde.
1: Kali na socha, ha, precies. Hem na socha, hem batjabe erover. Hey, dus koi anmi sochega, kush, maar kabhi na batjai.
0: Ha.
1: और हम बिना सोचे सारे के बतियाई लगी लो
0: सोच समझ के हम लोग कौन बोल दे ला जोन जी मुहा पे आवे है क्या चाहे तो के मोल के ना मोल
1: के हम सोच के
0: सोच
1: बिना समझे बिना सोचे समझे बिना सोचे समझे मैं भाई वैसे हम प्रसाद जाने ना खाली हमें तो के मोई लगेगा लोहित
0: खोलोक
1: जहां भी जाइए वार योग बैंक एक बार शोक अफलोप भी कहते हैं बहुत अच्छा फेज में हमारे को आधा के Nou, niet Ada. Ik deel hem naar China Trebi.
0: Yeah.
1: Maar dan zeggen die mensen direct tegen mij van... Oh, tu bate.
0: Oh, tu bate.
1: Weet je?
0: Ja.
1: Maar niet dat ze me kennen van al die andere dingen. Van mijn hele palmaris. Van al die mooie dingen die ik al heb gedaan. Nee. Ze spreken me aan of omdat ik koffie en chai
0: Koffie en chai. Ha.
1: Het is toch wat, hè? Het programma is wel populair,
0: hoor. Ja, erg populair.
1: Maar hij is niet alleen maar populair onder oudere luid. Hij is ook populair onder jongeren. Ja. Hoe vind je die?
0: Ja, zeker. Ha,
1: Ha? Ha, toe wat ja?
0: Nee, het is populair over alle leeftijdsgroepen.
1: Alle klachten mille, lego klachten mille.
0: Nou, ham Gary, ik zei hij festival met Gary. Ja, toen de ham tani, ham undercover Gary. Moet je bij hem eens met zijn chijntje, bij het chijntje gaan, dan krijg ik alleen maar klachten. Oh, toch koffie eigen door. Laat u dat misselijke gesleur van je weer horen, dan kunnen we verder.
1: Agetubatade. Heb ik voorrang of heb jij voorrang? Oh nee, koffie drinken je voorrang.
0: Nee, koffie drinken je voorrang. Dus doe challenge, verdaf.
1: Dus ik weet niet of onze luisteraars daadwerkelijk koffie en thee bij zich hebben. Hè?
0: Ik denk het wel. Koffie of chai. Dit is wel het moment om je koffie of chai.
1: Ik hoop en zo wel ook dat je dat erbij pakt.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ik hoop het.
0: Tuurlijk.
1: Ik hoop het. Pak je koffie en je chai erbij.
0: Ja.
1: Net tot ook Halia Messonië. Luid, de keertje.
0: Ja.
1: De keer Sonië.
0: De keer Sonië, oké. Ja. Als je dat
1: lekker.
0: Als je dat gare via de mina is dit piet hoe ja, hè?
1: Kom slurp kerke pie.
0: Kom slurp kerke.
1: Ik zeg het je als je slurpt is hij lekkerder.
0: Is hij lekkerder hè?
1: Thora morsupi. Gewoon eens pie. Dit is een pila. Hè? Bara mooi lage jaar echt waar. Zo'n gezelschap met je dan kan je maar hem nog te onderling ik hele wat jaar.
0: Ja.
1: Lloyd, koi thora sunega is een pila.
0: Na, koi na sunega. Nee, koi na sunega. Din ke koi, vooral din ke koi na sunega.
1: Koi na, koffie en chai koi na sunega.
0: Na.
1: Dus ja. Nee, maar kon wat toen mijn andere bollet, toen gelijk een festival te kabel.
0: Ik had geen festival, maar dan had ik mijn zonnebril op, zodat mensen mij niet konden herkennen. Maar kon ik een janja, hè?
1: Waarom ben je niet herkend worden? Toen Amitabh Bachchan had hij?
0: Nee, Amitabh Bachchan had hij, omdat ik wat dan ja...
1: Dat wat voor ster allures heb je?
0: Nee, helemaal geen ster. Nee, maar kooi gaman na hega en ster allures.
1: Het is toch leuk als mensen je herkennen,
0: Lloyd? Jawel, maar toch, ham bolita niet op een bejaker heen, want vorige week heb je hem wat ontlokt op de radio, dus dan moet ik toch een beetje...
1: Oeraha
0: probleem, hoor. Oeraha, toch, ham bolita, ham
1: Ha, toen heb ik beschermd gekregen.
0: Heb ik beschermd gekregen voor al die vrouwen die daar lopen. Dus dan,
1: maar
0: ja.
1: dat begrijp ik. Dus toen liep je daar een beetje incognito en tapkabel.
0: Ja. Dus ja.
1: Tapkabel.
0: Nee. Wel kon ik een pijsjaan jatten, maar ja, gezelliger.
1: maar Moira, toch?
0: Moira, bizarra.
1: Zo, so, nou, tot nu toe sap ik een moeilijke ega, Lloyd.
0: Ja.
1: Ego klachten wel, Milalba, ki tu jada has ega.
0: Om jada has ila. Ai, migado, echt serieus. Maar ja, has ik baat er, het kaken
1: hier. Dan bolie ook een naman has ik, bolie na juist jij has ik, bro.
0: Oh, acha, al jij has ik.
1: Dus tora al has je, Lloyd.
0: Oh, oei, klacht van ega.
1: Kennelijk heb je een aanstekelijke lach.
0: Ik kennelijk. Ja, kijk,
1: hij is niet toch geboren, bijle?
0: Haste, ja, baby.
1: Na, rote, janma hove.
0: Oh, rote, janma hove, na?
1: Baki, aise chai hove ke, ki tu jai ke samay pe, ta tu haste.
0: Suna, hum aila rote, jab janam bhaila, rote, hum suli, kon jahan pe hum aai gali bhaag rahe, bhaagun yahan se, hai? Khani problem jahan aai gai dunia,
1: hai? Oi, dat nummer is er ook, hai? Rote,
0: hasna, sikho.
1: Haste,
0: ja.
1: Hasna Siko, juist, dat nummer is er ook, hè, Lloyd. Dus Ghana met soch kitna mooi chit chipa laiga.
0: Bahut mooi chit chipa.
1: Maar kalia ke khelwa toch?
0: Ha.
1: Ego baat hum na sochat rahi, ego baat ke bare mein batiai mangi.
0: Ha, bol.
1: Ik heb het nergens zien staan in geen enkele media.
0: Ja. Yeah.
1: Dus luisteraars van Ujala Radio, priya sunne walo Ujala Radio ke, gebruik dit. Toe een beetje je op een collega's batiai je.
0: Ha. Palwar
1: en dan gaan die collega's denken van, hé, Amman is Connie. Ay, hoe weet deze man
0: direct,
1: dit?
0: Direct familie aan mijn betekent, dus, toch? Alsof het jouw verhaal is.
1: Ha, iemand ja direct toe gebruiken je. Dus Kaliniak is scheidsrechter, John Rahaloid.
0: Ha.
1: Tijdens de finale. Dat was een Sloveen.
0: Ja.
1: Een Sloveen betekent, Tubol?
0: Sloveen, ja, ik weet niet.
1: Dat je uit Slovenië komt.
0: Ja, wat anders.
1: Je hebt horkes aan jou, ik zei toch? Dus hij is een Sloveen, dus hij komt uit Slovenië. Nee, jij dacht iets anders, maar ik bedoel, een Surinamer komt uit Suriname. Een Sloveen komt uit Slovenië.
0: Een Nigeriaan komt uit Nigeria.
1: Ja, niet uit Suriname. Nigerianen zeggen dat trouwens, om Jaila zijn naam.
0: Ha.
1: Maar dat is zijn naam, zei je, maar te bolen om Jaila zijn naam. Dus je bedoelt, hè? Wat bedoel je? Maar zo praten Nigerianen.
0: Ja.
1: Maar dus Sloveense scheidsrechter, oké, prima.
0: Ja.
1: De maneman ham sochila, maneman wat ja.
0: Maneman,
1: van Melania, hoe to Sloveense hij ga?
0: Oh, nee.
1: Jawel.
0: Slovenië kijk je
1: Melania is ook van Slovenië. Toen kan ze zo zeggen.
0: Toen meneer Trump ke haat hem haiga.
1: Ha, maar toen kan ze zo zeggen. Melania was.
0: Nee. Ik wist
1: Mexico.
0: Wel.
1: Mexico.
0: Nee. Ik wist wel dat ze daar uit die regio komt. Maar Slovenië.
1: Kon dit zo zeggen?
0: Ja, Bosnië. Ja, maar.
1: Oké, Bosnië. Maar nee. Ze komt echt uit Slovenië.
0: Oké.
1: Laat iemand het even opzoeken, maar ze komt echt uit Slovenië.
0: Ja, dus?
1: Laten we zijn bolie 99%.
0: Ja.
1: Op toegang met twijfel kan we weten. Maar 99% zeker weet ik het. Melania Sloveense. Dus dat ding is kroeka.
0: Dus jij denkt dat meneer Trump je had hem al gelegen?
1: Ham bolila 99% die Trump wat goed charisma.
0: Maar dan
1: om Melania blij te maken.
0: Maar dan zou die niet Spanje laten winnen. Want hoe Spanje kun je behoed jarega Trump?
1: Nou ja, ach joh, dat gaat ook weer te ver een beetje.
0: Nee, ja.
1: Lloyd, kijk, die man speelt zijn spelletje. Hè?
0: Ha.
1: John ook een moeria, maar hij wil bolel karega links, rechts. Ja. Hij wil bepaalde dingen realiseren en dan roept hij maar wat.
0: Ja.
1: Maar of hij dat 100% meent, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Maar in elk geval, daal me kala higa.
0: Het na door toe manne me zo slecht.
1: Koina, chijua likis, koina bolis. Maar ik zie wel een verband. Ik ben een dingen toch. Ik ben een complotdenker.
0: Maar die complottheorie van Argentinië klopt ook niet. Klopt ook niet. Die complottheorie van Argentinië.
1: Ze werden wel een beetje voorgetrokken hoor.
0: Vind je?
1: Maar sommige dingen waren zo overduidelijk.
0: Ja?
1: Dat je niet anders kon. Ja, ik vind wel dat ze een beetje worden voorgetrokken.
0: Oké.
1: Jawel.
0: Ja.
1: En Messi zeker.
0: Ja.
1: Maar goed, geef niet. Dat ook erover naar Batiaja. Spanje, terecht winnaar. Toch?
0: Ja.
1: Maar in elk geval was er een Sloveen. En dat vind ik verdacht.
0: Ja.
1: Want Melania heb hier Sloveen.
0: Melania
1: heb dus Asandis, nee, klopt. Dit gaan we onderzoeken. We gaan een veldonderzoek tegenaan gooien.
0: Is
1: het kroeka of is het geen kroeka?
0: We gaan meneer Trump gaan we even bellen. Hè?
1: Ai, maar tijdens die wedstrijd, hè, komt er nog zo'n gedachte in me op.
0: Aap kontje mannen met oralie.
1: Ik heb echt van die rare gedachten soms.
0: Ja, toen kheel wat ik kan niet mannen met kuch zochit hè, kan niet.
1: Maar moet je gewoon kamaiga door, denk ik.
0: Acha.
1: Ik denk dat ik naar de wedstrijd kijk, maar af en toe komt er iets boven borrelen. Atje, van die rare dingetjes. Ja. Dat van die Sloveen bijvoorbeeld. Ja. Niemand zal eraan gedacht hebben, maar mij komt die op.
0: Ja.
1: Maar nou, Doezertjes komt bij me op.
0: Abkontje.
1: Dus ik zie Melania daar zitten.
0: Oh ja.
1: Bij Trump. Hato? Trump. Dus ik mijn fantasie slaat op hol nu. Dus ik denk, wacht. De auto oanke Maharani ba, ik soort toe. Maar wij hebben echte Maharani hier, Maxima.
0: Maxima Narahamabi, kun je ze hebben?
1: En Maxima is Argentijnse.
0: Maar waarom was het er niet?
1: Maakt mij niet uit, maar waar ik me druk om maak, is om Willem.
0: Willem?
1: Willem Alexander is mijn koning, maar Raja.
0: Amroke Maharaja,
1: maar Geske Raja. Dus ik denk, Willem kan je zitten bij het uit. Ja, zeker. Yeah. Zal hij een pyjama aan hebben? Echt, dat soort, dat soort dingen vraag ik me dus af. Die pyjama, pijn je bij het
0: met een oranje muts.
1: Nee, dus en wat zal Maxima dan aan hebben? Zal ze dan een Argentijnse pyjama hebben?
0: Ik denk dat Maxima gewoon
1: of zal ze een vlag.
0: Nee, ze zal zo'n t-shirt aan gehad hebben, toch?
1: Een bikini? Een Argentijnse bikini, bedoel jij?
0: Hij is een beetje een koningin, hem lokken eigen.
1: Oké, in elk geval, ik vraag me af, hoe zitten ze te kijken?
0: Ik denk dat ze gewoon een nette Argentijnse t-shirt aan
1: had. Maar mijn fantasie slaat op hol nu, Lloyd. Ik bedenk me ook, ik kon tv betaken, hoe je zat.
0: Hidde.
1: Kon merk tv hoige. Echt waar. allemaal rare dingen die me opkomen. En dan het meest ultieme. Hè?
0: Ja.
1: Maar Willem zal dorst hebben nu.
0: Ja.
1: Maxima is boos, want het gaat slecht.
0: Ja.
1: Dus Maxima gaat echt niet lopen naar de keuken. Ik weet niet eens of ze een keuken hebben.
0: Ja.
1: In de ruimte waar ze kijken. Of dat ze al die lakeien hebben en al die mensen die, hè, die dienaren hebben. Die mensen die voor hen werken.
0: Ja.
1: Maar Willem heeft dorst.
0: Willem heeft dorst.
1: Maar moet je met ik je. Willem heeft dorst. En Willem wil gewoon een beetje pani drinken. Zal hij dan kraanwater drinken? Of drinkt hij dan spa blauw of weet ik veel wat? En wie haalt het dan voor hem?
0: Ja, nou.
1: Moet Willem Bichara zelf gaan lopen naar de keuken?
0: Ik denk dat hij zelf moet gaan lopen van...
1: Ik lekker nog rommeltjes van Maria Mawiga.
0: Behoorlijk rommeltjes Maria Mawiga. Maar ik denk, ham zo je lekker Willem Abnesege Lewe of Bolis Hoega van Maxima Max. Toch maar koets piekina. Wil je wijntje of water? Wat wil je?
1: Ik zie wel. Arang Marangjes van Maria Mawiga, Lloyd.
0: Abdekto Arang Marangto Maria Mawiga. Abhama Maria Mawiga. Eigenlijk dat hij een schort aan heeft en dat hij dan Maxima gewoon bedient met eten en drank.
1: Jij, jouw fantasie is helemaal op hol geslagen nu. Om Maxima Poetje Toiga Willem C. Willem, ik ben verdrietig. Argentinië heeft verloren.
0: Ai.
1: De Willem K. Bolet Hoi, Bichara. Kuch Bolet Hoi, Ki Bolet Hoi. Schat, volgend jaar of over 2 jaar of over 4 jaar. Kito Bolet Hoi. Ik ben het met je eens. Ze hebben onterecht verloren.
0: Ja, ik denk dat
1: ik vraag me af hoe het gaat, dus in dat soort kringen, Lloyd.
0: Kunnen we ze niet even bellen of zo? Van zo'n
1: onderzoeker, Sarik Lloyd. Onderzoeksjournalistiek is dit. Wij gaan gewoon RVD, hè?
0: RVD.
1: Rijksvoorlichtingsdienst.
0: Ja, ja.
1: Moeten we gaan bellen en vragen van Sunna. Ja. Wij zijn benieuwd, dat volk is benieuwd.
0: Ja,
1: Willem zijn eigen drinken gaan halen of niet?
0: Ja,
1: en of wordt het voor hem gebracht?
0: En wij willen weten hoe het gesteld is met Maxima vandaag, nu Argentinië verloren heeft.
1: Ja, dus en we willen weten welk tv-merk. Kidnap Barca het tv, ja? Of t-shirt met takjes bakkie. We willen al die dingen weten, Lloyd. We willen al die dingen weten. We zijn gewoon nieuwsgierig.
0: We hebben
1: gewoon gezonde interesse in onze koning.
0: Ja, zo.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik baat maar dit tot zo'n jaar. Zo'n
1: baba, zo'n...
0: Nana Kwaku Ketuna Bel Kersikila, maar hem wel mijn janaki zijn naam mee. Hem dan je wel kie deer Prablaar, deer familie, deer Hindustani hega. John de Raad ke jabgare awe hega. Toos op pieces is chalke jahege bitter in plaats van gewoon normaal hoe je naar binnen gaat, toch? Dus dan draai je om en dan ga je naar achteren. Achterstevoren ga je naar binnen. Waarom doen we dat? Waarom deden we dat?
1: Maar zo na, zijn naam heb je gekregen. Of kan het raken?
0: Ja, wie kreeg je?
1: Toen ga je kregen, hem poochie la.
0: Nou, hem toch niet kreeg.
1: Want hem zei niet, kan je dat jaken? Ik heb die beelden gezien. toen je dat bericht naar me stuurde. Dus ik zie die beelden. Ik denk van die kakarega-pangeloa. Waarom doe jij dat hier, Lois?
0: Ik doe dat hier niet. Ik geloof niet in dat soort dingen. Maar ik denk van, hé, hey, er zijn toch Surinamers die dat deden om wat voor reden dan ook.
1: Het is een soort bijgeloof, toch?
0: Ik wil bijgeloof hebben.
1: En dan heb je een totka. Ken je dat woord totka?
0: Totka, oeka.
1: Ik word totka, jij wordt totka.
0: Oeka je wel het is.
1: Aha. Direct ook ga ik zo te leuk. Dan moet je aan mijn boy. Dan moet je aan kontje baan.
0: Maar kontje heet totka kontje. Ik word wel totka. Mensen,
1: okay, bolen,
0: luister even wat totka is. Ja.
1: Nee, nou ja, je hebt een bijgeloof. En dan denk je, als ik dit doe of dat doe, dan gaat dat goed werken. Dat heet een totka.
0: Ja.
1: Toen na Jani wordt van Lloyd.
0: Ja, je wordt van Jani.
1: Het is moeilijk om met jouw radio te maken.
0: Hoe dan?
1: Maar ham bati met al die woorden.
0: Toch to purania to bate to tozi.
1: Hami ego bachal bati.
0: Met jou leer ik, met jou en de mensen thuis leren een heleboel woorden van ons.
1: Dunia me hami bachal bati.
0: Toch bachal bati, John Kabel, abe hamloke sudhar sakega.
1: Sikhai sakega.
0: Sikhai sakega.
1: Nee, maar totka, ego totka to. Dus. Dalle ego blauwsel lagen je.
0: Ja.
1: Koike.
0: Ja.
1: Is een totka.
0: Is een totka.
1: Kito blauw met nou wat je, oké? Is een totka.
0: Maar waarom zetten we die blauwsel ook, inderdaad? Kijk hem, Lucie,
1: dat nee, maar zo zijn er heel veel dingetjes, Lloyd. Geloof, bijgeloof, hoe je het ook wil noemen. Maar mensen hebben er baat bij, kennelijk. Ze hebben dat nodig, kennelijk. Ze hebben houvast nodig van ietsje wakkere kooi. Dat is zeggen. Maar hamme ego advies, hè? Sabse mooi houvast dunia me jane konchi hai loit.
0: Bolo.
1: Bhagwan.
0: Ha. Upar wala ke naam lele. He?
1: Dat is voor mij de allerbeste houvast.
0: Ja.
1: Ose or barka or betrouwbaar houvast na hai. Hamar kati.
0: Ja.
1: Dus koi anmi je khojega totka me, koi khojega bij geloof me. Als het bij je werkt, acha thik hai. Wie ben ik om te zeggen nakar. Maar tabbo hamar advies rehet van zo'n. Probeer in God te geloven, chai John Bhagwan met, to biswas karega, chai John naam se biswas karega. Dat gaat jou veel meer kracht geven. Veel meer kracht dan welk bijgeloof dan ook.
0: Ja.
1: Op bijgeloof wat tijdelijk, het is op niks gebaseerd. Behalve dan overleveringen, John, ik wat betuise, ik wat ze. Suriname met trouwens heb je een hele mix gekregen, hein, Lloyd, van bijgeloven.
0: Oh ja.
1: Dus niet alleen komt na aanweging uit het hindoeïsme alleen.
0: Mm.
1: Of uit de islam, want zijn naam is. Hindoeïsme bijega, islam bijega, christenen bijega. Het komt niet daaruit alleen.
0: Yeah.
1: Het komt ook uit wat de Jukas doen in het binnenland. Of Ingi jonchi karega, of Malai jonchi karega. Dus u sab chijwan milai
0: lijken. Al ook hier mix hoe zijn naam.
1: Juist. Dus die hele totka industrie in Suriname. Ja, laat het maar zo even noemen. De totka is een goede paraplu. Leuk. Die noemer is totka. En onder totka vallen dan al die dingetjes. Ingi wali, Juka wali, Hindustani wali. Sapke eigen systeem en eigen zienswijze, toch? Koi bole bijvoorbeeld, zijn naam mee, ze bole dracha. Ki chau baje ke baat na jari hai.
0: Arre?
1: Ik ga naar
0: 6 uur.
1: Maar dat had een reden. Maar mensen denken niet na kon reden.
0: Hai hey boy. Hey.
1: Raad ke je jharie ghar loit sa naam me, 6 baje ke baad. Na ki aiga kuno bhoot prit.
0: Kuch to dikhai na dikhai to mooi se.
1: Het is donker.
0: Je ziet het niet goed, toch?
1: En nee. In het donker moet je niet bezig, maar dat is toch logisch?
0: Hai my god, kuch gira lahi,
1: je kunt op iets trappen, kuch verkeerd iets bezig kar die. Dus het is een praktische reden. Maar mensen hebben daar iets aan toegevoegd.
0: Hai boy, zomaar.
1: Johnny, ik ben durr. Hai toch, dat kutje daar je dan naar je. Maar dat is eigenlijk niet juist, als je het aan mij vraagt. Dus ik heb daar een hele sterke mening over. Natuurlijk, toch kan hoofd insreken, maar mening ze. Maar aan betalen, maar mening, kan je zeggen, Lloyd.
0: Ja.
1: Agar toch een hoofd als kutje koetje, ik ben er na kutje bij, geloof me. Ja.
0: Nee.
1: Geloof. Echt geloof me,
0: dus
1: coach.
0: Dus toen kwam hier naar achterste voor een garam.
1: Nooit. En ik heb het nooit gedaan en ik ga het ook nooit doen. Nooit. Ik ga het ook nooit doen. Kabina kan liever niet karen, baby. En 6 baje ke baad, juist hem op een ouderd ke bolen, lau, hem garwa dweri kar dee, toor gati.
0: Hey, over bijgeloof gesproken, hem ik denk ik bij Delhi toch? Ik wat meer had. Bolen, zoon, na, hamar garam me kuch kwenu kwerde, want hamar ouderd ja bhaagje duzer kwezik zat.
1: Ha. Nou ja, dan heb je dat toch. Dus, oratia na bhagale, omdat je de mia darupi et raha, of oké marat raha, of oké...
0: Maar garo me kore kuch kar deis.
1: Ha, kuch kuch kar deis.
0: Dus
1: dan ga je... Dan ga je een ander excuus zoeken toch, Lloyd?
0: Ja, ja. Garwa me dus, konen kus kerdis, oh, ik had oratia bhagge. Ja.
1: Juist. Kijk, wij proberen een beetje opinierend te zijn ook, ja, Lloyd. Ja. Ook mangila opinie vorm kreeg hij, thorase. Toch, thorase richting de web hier, daar waar mogelijk. Hardem na leuk hoiga. Maar wat het allerbelangrijkste is, ha, is dat we door deze tories,
0: ja,
1: gewoon zelf nadenken. Ham bhi sochil, tohun sochega.
0: Ja.
1: En we laten andere mensen ook nadenken.
0: Ja, maar zo...
1: Hoe kijk ik hier tegenaan?
0: Dus ik ben ja zo'n al bad, ja? Dus ik heb het gezegd, ik heb het gezegd, maar ik heb het gezegd, of ik had het gezegd, dan heb ik het gezegd, ik zou echt die man helemaal uitlachen. Maar ik bedoel, ja.
1: Nee, maar hij is niet de enige, Lloyd.
0: Ja.
1: Er zijn heel veel mensen, jammer genoeg...
0: Ja.
1: Die denken dat koi kuch kar deze.
0: Koi kuch kar deze.
1: Okar betwa ke, okar partner ke, okar upper. Men, echt, er zijn te veel mensen die daarin geloven. En ik zeg, dat is echt niet nodig, zo'n nevalo. Om een toe na op een energie daar, om een toe oplossing van een koj. Toe liever eerlijk rahoer, objectief rahoer, om mooi te checken waar de problemen echt zitten en los dat op. Want dit is een nep probleem en een nep oplossing die je dan gaat krijgen.
0: Nou, en eeuw probleem hamlok oplossen.
1: Opgehelderd, opgehelderd. Wij doen alles, joh. Hamlok sap kuch ophelder kan delen. Ja, patapat. Sluit, patapatapat.
0: Lien uit Veldhoven. Janneke, bolle Lien.
1: Bol.
0: Bolle, goedemiddag, heren. Wat grappig van mijn man. Moeten we dat hier nog steeds doen? Dus van achterste voren naar binnen gaan. Volgens hem komen de kwade geesten niet mee naar binnen als je ze aankijkt. Daarom achteruit naar binnen als je naar huis komt. Oké, Lien.
1: Zo, nou, als jij erin gelooft en je denkt dat je dat moet doen, moet je doen. Ke hamlok bat hier.
0: Ooit.
1: Dek Lienke admi. Zij ziek is zo op een maaibab.
0: Ja,
1: de kooi ze. Wie zijn wij dan om aan hem uit te lachen, kinaker?
0: Ke tulumbate, hè?
1: Wie zijn wij? Wij zijn niemand. Dus hamlok khali bataila hoe wij erover denken. Maar betekent niet dat wij de waarheid, hè? En dat in pacht hebben, nee, de wijsheid.
0: Ja. Ik kom buna.
1: Bol.
0: Mama.
1: Bol Lloyd, or kontje man hebben.
0: Nee.
1: John Shamashatu man.
0: Hamlok en Nana Kwaku kunnen over. Nana Kwaku kunnen over belke keer. Wij lossen het zelf wel op.
1: Hamlok heb ik
0: niet kan delen. We zouden nog een onderwerp bespreken over meisjes. Jonge meisjes van 12, 13 jaar. Die.
1: Wat je?
0: Ja, want jij wilde daar tijd aan besteden. Sunolo, nu komt er wel een serieus onderwerp. Dus ik heb toen mooi seizoen hier.
1: Ja, maar we gaan er niet te lang over praten.
0: We gaan niet te lang over praten. Oh, ham naha, zoals ben je per baren mee. Want het is heel erg serieus. Dus, Sunwalo, aan het abtoelen ze kusma betalen.
1: Dek kooi hem mee poetsega. Raad ke mag ba fruiti kareke.
0: Hidde.
1: Dus, dheer admi sa naam hebi bolotra na raad ke na fruiti kareke.
0: Ja.
1: Maar weet je waarom ze dat zeiden?
0: Nee.
1: Je fruiti kareke sa naam mee, jungle mee.
0: Ha.
1: Dat kan het zijn, ki ego saab jon haiga sunega.
0: Ha.
1: En ik saap, hoe ze kan reageren, kan ik afroetiepen.
0: Dat ook kijken, kakelen.
1: Zie hoe die dingen liggen.
0: Ja.
1: Dus dan denk je liever afroetie naar carrière. Dus eigenlijk... Maar Nederland met Lloyd. Door garwa me, tu afroetie kan reageren raad ke. Ego mooi gana bajeiga. Dat tu soche satche go saap aiga. Dus je moet wel nadenken, ki kaha ichi joa suru baiba. En waarom zou dit zo zijn?
0: Maar ligt het er niet aan van, ki pijlis, want je joa na uitleg kreeg het. Oei, ik had die bolder het haar, daar wou ik had die.
1: Deer chit na uitleg over het raar.
0: Haimigado, echt serieus.
1: Maar zo zijn er nog meer voorbeelden hoor. Echt serieuze voorbeelden. John Admi socheiga, ki aise kohon likhal ba hamloke boek me. Terwijl dat niet zo is.
0: Terwijl dat niet zo is, nee.
1: Het is langzaam maar zeker door omstandigheden, toch? Onder die omstandigheden ontstaan, moet ik zeggen. Bijvoorbeeld, ik heb discussie, John, moeilijk, maar gevoelig, maar Hamjanila. Aurat loken kina mag bij crematie met jijke. Ik heb het over Hindoestanen, Hindoes.
0: Ja. Ja.
1: Bij de moslims weet ik het niet, wat de onderliggende gedachte is, precies. Dus daar kan ik me niet aan wagen.
0: Nee.
1: Maar bij Hindoes. Vaak denk je, pahile vooral, ki aurat loken kina mag jijke.
0: Crematie. Ik kijk.
1: Dus dan moet je afvragen waarom niet.
0: Ja.
1: عورت کے نمک بارات میں جائے کے
0: ایک آئے گے
1: دوس دا موچے افراغ وارم نیت دوس اش نا دینک ik ga er vandaag niet te lang over praten, Lloyd. Hmm. Maar kan je hem even mangila agia bare?
0: Oh.
1: Johnny, admi soche erover van waarom niet?
0: Agi,
1: is er een verklaring?
0: Tu mange agi lagave ki agi bare?
1: Bare lagave? Ha. Olie op het vuur gooien? Nee, ik wil mensen aan het denken zetten. Ik wil mensen aan het denken zetten. Kisu ne wale soche erover van waarom niet? Is er een verklaring te vinden in het geloof? Of is er een verklaring te vinden in de natuur? Bijvoorbeeld, ik wil voorbeeld aan deben. Dalle pahile rasta dur raha, of rasta slecht raha.
0: Ja.
1: En je ging naar crematie toe.
0: Ha.
1: Of je ging baraat doen. Of rasta durba. Mannen kunnen zo'n afstand makkelijker overbruggen. Want uthara hoi ke kahin bhi toilet chal jayega.
0: Yeah.
1: Ego janwar aaye kuch bhi hoi koi khafar rahega. Ego man ke ego admi ke upar manlik person pe thora aur kamti hayega problem wa.
0: Yeah.
1: Ma ohi omstandighede mein aurat khati thora aur jyada khafar ba. Dus zou dat niet een reden kunnen zijn?
0: Ja. Yeah. Nou,
1: dat mensen toen dachten van weet je wat, isab chijwan mein liever admi khali jaat. Dan is het makkelijker.
0: Maar dat klinkt
1: anders
0: logisch.
1: Moet je vrouwen, maar dit, dan moet zoals, je vrouwen beschermen.
0: Maar je zit uitlekker. Het is wel logisch klinken. Maar,
1: dus je moet erover nadenken.
0: Ha.
1: En zo ne walo, tu das jaga khojie, das bronnen me. Nou ja, je vindt er wel misschien 3000 bronnen hoor. Jaga kuch likhalba erover. Maar lau hem das goke voorbeeld dee. Das ome kunnen dusse chis likhalba. Dan moet jij nu een hele studie ervan gaan maken. Van wat klopt er, wat klopt er niet.
0: Yeah.
1: Trek geen overhaaste conclusies.
0: Hmm.
1: Maar ga ook bijvoorbeeld je oriënteren. Ga ook met pandit praten.
0: Yeah.
1: Ga ook met geestelijken praten. Van hoe is dit ooit ontstaan?
0: Ah.
1: Staat het daadwerkelijk in de geschriften?
0: Yeah.
1: Of is dit ooit gaandeweg ontstaan? En waarom is dit ontstaan?
0: Ja.
1: Dus dat zijn hele mooie discussies die je met elkaar kunt voeren.
0: Ja.
1: Maar het is dan alvast stof tot nadenken, Lloyd.
0: Ja.
1: Maar als je het heertje krijgt, Johnke over soort zakega. Bijvoorbeeld, ik doe dus een voorbeeld aan Devi Mangila Lloyd. Dalle Ram Naam Satya, zeggen we.
0: Ja.
1: Als we met het lijk toch, in een crematorium zijn,
0: mm-hmm.
1: dan wordt het lijk verplaatst van
0: ja.
1: A naar B.
0: Ja.
1: Vaak uit de auto gehaald
0: en dan
1: wordt
0: zeggen
1: die
0: we
1: Ram Naam
0: Satya. Ja.
1: Voor de mensen die dat hebben meegemaakt, die weten waar ik het over heb. En dan wordt het lijk 5 keer of zo. Jaminia perakje. En
0: ja.
1: dan tel je het weer op.
0: Ja.
1: En dan zeg je Ram Naam Satya. En dan ga je weer door. Dan ga je weer door. Weet je hoe dit is ontstaan?
0: Nou.
1: Dus Sunewalo. Wij denken dat dit ergens geschreven staat.
0: Hmm.
1: Dat je dat 5 keer moet doen. De vraag is dat waar?
0: Ja.
1: Staat het echt ergens geschreven? Of is het ontstaan ergens, gaandeweg het proces, omdat die afstanden ver waren en dat je lang moest lopen en dat je tussendoor even moest uitrusten.
0: Even uitrusten ja.
1: En dat je dan wist van Ram Naam Hem Lele, dan komen die boze geesten niet, et cetera, et cetera. Dan gaat de reis vlot.
0: Ja.
1: Dus je kunt erover nadenken. Hoe is dit ontstaan? Is dit een ritus die uit het hindoeïsme komt, uit de geschriften komt? Of is dit iets wat ontstaan is gaandeweg? Dus dat zijn allemaal dingen, Lloyd, waar we over moeten durven nadenken. Or, wij hebben niet de wijsheid in pacht, dus namelijk nabataisekil keisehiga. Enige wat wij doen hier is jou aanzetten tot nadenken.
0: Nadenken. Dus, maar sabchis mee, chahi kritisch rekenen, toch? Dus je kan niet alles aannemen, dus admilo mbolia. Je moet wel kritisch zijn, je moet vragen stellen. En dan kom je tot andere conclusies.
1: Je hoeft ook niet alles te verwerpen, hè, Lloyd?
0: Nah.
1: Kijk, als je de houding hebt van chai John Chiuboli, ik verwerp het. Age hem een bewijs de.
0: Ja.
1: Kijk, dan hoef je niet meer te geloven.
0: Ja.
1: Je sap kuch ke tu bewijs mangega. Ja.
0: Ja.
1: Dan wordt het ook lastig. Dat doe je in India mee, 100 jaar per, dan weet je het misschien wel. Dus zoveel tijd heb je niet, dus je moet ergens in geloven of niet, een van beide. En je hoeft niet alles te verwerpen. Maar je kunt wel bij sommige dingen nadenken van, klopt dit? En waarom doen we dit? Je mag kritisch zijn.
0: Ja.
1: Hindoeïsme is wetenschap.
0: Mooi. Mooi.
1: En wetenschap betekent dat je erover kunt nadenken. En kunt beredeneren en verklaren, et cetera, et cetera. Het is niet domweg iets. Dus ja, ik weet niet hoe het zit bij andere geloven. Ik weet daar veel te weinig vanaf. Dus ik durf dat niet te zeggen. Maar ik kan dit wel zeggen. Ja, Zo is het gewoon. Nou. Makkelijk. We maken het zomaar moeilijk.
0: Ja,
1: dus dan gaan we naar die meisjes toe.
0: Ja, hamloop, serieus. Serieus. Hey, jullie in de staan niet mee.
1: Ah, ik klapte me dat je toen gaat zeggen.
0: Ujjalas koffie chai me. Dat je me bood serieus.
1: Hamloop, ik klapte me dat je toen bood jada.
0: Bood hamloop, hasila.
1: Maar luister, wij doen alles hierin. Wij doen alles hier.
0: Alles, ja.
1: Hamloop, hasi, mazak, maar we zijn geen stelletje... Kijk, zijn we paglan? Hamloop, paglan, probati. Dus wij kunnen over alles praten, bhaiya. En dat is ook de reden dat jongeren niet afhaken, integendeel juist naar het programma luisteren. Want zij worden ook getriggerd. Zij krijgen ook dingen mee waarvan ze gaan nadenken van, hè, ik heb er nooit over nagedacht.
0: Je programma mooi, omdat we een mix praten van Sanami, Hindustani, dus Hindi, Urdu en Nederlands. Alles gaat er doorheen. Dus ja, is ook...
1: Vooral Sanami, Hamlok, Batiaila. Maar dat is... Ik wil keuze zeggen, Hamlok. Sanami, omdat Sanami, Hamlok, Bhasa, Hega willen dat ook blijven promoten en stimuleren. Om Hamlok, Maila, de KWK, Sanami, Bhasa, na hoef Marike. Het hoeft niet weg te gaan, ook hier niet, in Nederland niet. We kunnen tegelijkertijd goed Hindoestaans praten, Sanami. Maar ook tegelijkertijd heel goed zijn in Nederlands of Engels of Spaans. Chai John taal mee. Dus het een sluit het ander niet uit. Integendeel. Het gaat hand in hand. Je kunt het versterken.
0: Ja.
1: Want taal is taal. Als je taal eenmaal begrijpt, maakt het bijna niet uit in welke taal je bezigt. Dus... Neem het tot je, als je ook mijn oproep kreeg, jongeren, ik heb hier naast haar, maar je gewoon probeer ik je in de staan niet wat jij ik. Het Otani Mani Nederlands, ook in Engels daar, het is zo makkelijk, moeilijk na je moeilijke woorden koje. Gewoon simpele woorden ze wat je en mix het gewoon, want dat is een naam.
0: Nou ja, hama doe je beauty aan hier. Ik kan ook in de staan praten, achter elk woord een wa.
1: Nee, maar het is toch leuk, Lloyd? Als dat de manier is van haar, toch? Om dat te doen, is toch leuk? Tenminste, ook in iemand hij dat
0: kan. Ja, toch? Leuk.
1: Dus nadere je, jongeren onder ons, nadere je. Ja. Het maakt jou alleen maar meer. Het geeft jou meer ruimte en meer kracht en meer.
0: Maar het is moeilijk, vooral als ik die jongeren zie, dat ze dan proberen om gewoon Hindoestaans te praten, dus aan Nami te praten. Maar moeilijk. Ik vind het mooi.
1: Moeilijk, hè? Ik kan die jongeren dire komt die wat jij gaat.
0: Nee, is wel, we moeten wel.
1: Jammer
0: dat,
1: een beetje.
0: Ja.
1: Dus dit is een bewuste keuze van ons. Ook een matlab naam bakje Nederlands naam mooi. Nederlands perfect, hè? Bier is hartstikke goed. Nederlands met wat je ook. Tikba, maar i hamloke go chizba. I chizba me geheim bat jij zeker bij toch?
0: Ha, zeker.
1: Dan bakkeren we naar Samji Kushna. Wat doe je dus daar niet op een matje?
0: Ik kan ook bakkeren hebben hier, zo'n bat jij zijn naam is. Dus ja, die.
1: Nou, jeke haiga Hindustanike admia, Aurat,
0: ja.
1: Die integreren ook andersom, hè?
0: Ha, behoed snel.
1: Ja, wederzijdse integratie. Dus Oedusser kan die integreren.
0: Ja.
1: Maar wij hebben een mooi, prachtige cultuur, Lloyd.
0: Ja.
1: We hebben zoveel moois te bieden. Ghana, Bajana, gezelligheid. Ach joh, laten we er trots op zijn.
0: We hebben een ego-festival mee reden. Dan dacht ik, de Hindustani, toen dacht ik bij mezelf, wat zijn wij Hindustanen toch mooi, hè?
1: Ja, nee, je moet overal een meedoen, Lloyd.
0: Ja.
1: Jeevan heiga gezelligheid. Kati ja, naar Robert Gawek had hij.
0: Wij gaan nu naar het serieuze onderwerp over meisjes van 12 of 13
1: jaar. Past dat wel, Lloyd?
0: Ja, natuurlijk past het wel.
1: Maar dat serieus zou jij gaan doen.
0: Ja, nou ja, je zou het kort houden, want ja.
1: Hé, ga mij een maatje moeilijk krijgen, Lloyd.
0: Ai, mijn god, ik wil maatje moeilijk.
1: Weet je dat heel veel mensen last hebben van een. Kijk.
0: Ja.
1: Dat ding is hinderlijk.
0: Ja, het zijn van die. Zeker ego fruitvliegen. Wat doe je tegen een fruitvlieg? He? Je kan ego er niks mee.
1: Lloyd heeft last van vrouwen, ik heb last van vliegen. Hey, wat wil je hebben?
0: Ja, Lloyd,
1: wil je liever last hebben van vrouwen of van vliegen?
0: Liever last van vrouwen.
1: Liever last van vrouwen, hè?
0: Ja. Die vliegen.
1: Nou, ik heb liever. Ja. Ik heb liever last van die vliegen, hoor.
0: Vliegen kan pissen te daar.
1: Maar jij moet je in landen hoeven ja. Zo zijn landen zwaar maar.
0: Hey, maar dat zijn wel hinderlijke vliegen, hè?
1: Hij landt elke keer op mijn hoofd, joh.
0: Migado, zeker toen moeder zijn aan heel hard.
1: Boy, hey, toek hamkab hima apanji, wanneer mijn looit. Echt waar. Hey, maar dat is ook een onderwerp, hè. Dheer admi haiga junapan moeders en nana haiga. Nou ja, meisjes, vrouwen, kunnen dat sowieso niet doen, hè, elke dag. Als ze lange haren hebben.
0: Nee, natuurlijk niet. Dat meisjes niet. Maar mannen moeten toch elke dag hun haren wassen, man. Muriatje heen,
1: anders ben je viezerik. Anders ben je viezerik, vind ik.
0: Door Muria Makiga, toch?
1: Ik vind dat mannen altijd onder de douche moeten, volledig.
0: Ha.
1: Oeper ze niet, chattelijk.
0: Ja.
1: Dat vrouwen dat niet doen. Ik vind dat eigenlijk wel ergens een beperking en jammer.

0: beperking. En jammer voor ze. Want kijk hoe lekker het is als je onder de douche komt.
1: Heerlijk vandaan toch? Heerlijk, heerlijk.
0: He? De Moria Petor. Je voelt je zo helemaal herboren. Dus meisjes en vrouwen. Hè? Meisjes, daar gaat het om. Dus er is een groot onderzoek geweest. Nederland mee. Wereldwijd bij Bailoïcha, maar Nederland kan je over een bolila.
1: Kan je heel even wachten aan het... Ik was dan met jou ook een oplosker en daarna mag je echt serieus gaan praten over de meisjes.
0: Ik was samasha, bol, kon samasha.
1: Heren, mooie uitzending, zeg Raj. Hoe zit het met eten die je meeneemt naar buiten? Dan zetten ze altijd één peper. Hoe denken jullie erover?
0: Ja, is ook zo'n totka.
1: Is ook zo'n totka.
0: Wordt wat totka onthouden hier bij je, Raj. Is ook een totka. Leuk.
1: Ja,
0: dus mensen geloven daarin. Maar waar is het begonnen? Kee bolis dat het werkt op deze manier.
1: Ja.
0: Dus ik was bolis. Mensen geloven erin. Mensen hebben er baat bij kennelijk. En het spreidt. Weet je, en het gaat door.
1: Ja.
0: En veel mensen geloven erin. Dus hamnanjab zomaar bolin nakker. Abbe nakker je kalie en je begint over te geven. Dan bol je dik aan een bolis.
1: Ja, als je overgeeft, dan moet je weer dingen zetten. Blauw.
0: Alleen probeer na te denken van waar komt het door? Kan ze iets doen? Alba theorie wa.
1: Ja, maar
0: weet je?
1: Ja,
0: want dat komt ergens vandaan.
1: Raad, toen bolega van, toen kan alleen ja beheren. Als je van iemand eten krijgt, dan zetten ze peper erin. Maar hoe zit het dan voor al die mensen die eten bestellen in een restaurant? Ook hadden een paar ouwe hingen naar pauze. Maar nee, om in Marcia daar.
0: Thuisbezorg, sap me ego Marcia daar ega, loit. Thuis, chai jonki bestel, je krijgt een Marcia daarbij. Zie je het al voor je?
1: Nou,
0: je bestelt een pizza. Je bestelt een pizza. Je krijgt een Madame Jeanette erbij.
1: Madame Jeanette erbij. Hey, serieus?
0: Hey, is toch geweldig?
1: Nee, hamlok het jij een pizza.
0: Trouwens.
1: Ja, we moeten die pizza mensen zeggen van zo'n Marcia daar die is ja volop voortaan.
0: Ik wil hele Marcia.
1: Ik wil hele Marcia niet toch hem door pizza nakken. Net op pitpiraiga. Ha,
0: pitpiraiga.
1: Pitpiraiga, de pitjariga.
0: Dus ja, ach joh. Hè?
1: Ach ja.
0: Nee, het zijn leuke dingetjes. Trouwens, pizza, Lloyd.
1: Huh.
0: Pizza, ham bohut din na khaili. Pizza, bare bakra ke cheech, Europees cheech,
1: yeah.
0: Italiaans cheech. Mine yan de san dat toch.
1: Maar is toch lekker? Af en toe is het lekker hoor, pizza.
0: Nee, maar ik heb dat heel lang niet gegeten in mijn leven.
1: Oké.
0: Ik weigerde gewoon, ik vond dat niet lekker. Ik vond dat troep.
1: Ja. Yeah.
0: Dus hamar bia hoi gera, kudin hoi gera biaatje. Dus ik denk, laten we zeggen 30 jaar terug of zo.
1: Ja.
0: Heb ik voor het eerst pizza gegeten.
1: Ja. Oh.
0: En dat onder dwang nota bene.
1: Onder dwang. Op topse pinakelen.
0: Nou, kan je leren. Maar, maar toen dacht ik, weet je wat, deze pizza moet je niet zo eten zoals jullie eten.
1: Dat is het, ja, maar ja,
0: dat moet je anders eten.
1: Hoe dan?
0: Pizza eet ik nooit zonder niemand, maar ja, nooit.
1: Echt waar?
0: Ik moet me versen.
1: Maar jij bent apart. Of je naar het buitenland gaat, je neemt altijd die matcha mee. Jij bent een van de mensen die dus matcha altijd met zich meeneemt.
0: Utombati. Maar daarover kan ik een heel mooi verhaal vertellen straks. Maar dit ding, Lloyd, die pizza. Dus toen ben ik met niemand matcha pizza gaan eten.
1: Ja.
0: En dat vond ik wel lekker.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik toen weer geleerd aan nog een paar mensen die ook geen pizza aten. Mijn schoonvader had bijvoorbeeld ook nooit pizza gegeten.
1: Ja.
0: Toen heb ik hem gezegd van Sunna, auka, ik hoor roti, ik soort toeba met niemand matcha. Weet je, dus dan vond hij het wel weer lekker.
1: Ja.
0: Dus die pizza moet je naar je hand zetten. Jij zei, Raj bolega, ik wil matcha bijbestellen.
1: Wij moeten die pizzaboeren gewoon bellen en van luister dan. Maak er een aparte pizza, maar dan met Madame Jeanette erin.
0: En koop die Madame Jeanette bij Lloyd.
1: En koop ze bij mij.
0: Lloyd,
1: want
0: je kon goed doen.
1: Je wordt rijk hoor. Hey, ze hebben een heel beetje pizza.
0: Maar een mooi idee toch, hè, gacha, Lloyd.
1: Maar
0: inderdaad, als ik naar een restaurant ga, hè.
1: Ja.
0: Mijn grootste probleem is één kennen gaan wat dit horen. Dus sapkoetsam na khaila. Maar daarnaast heb ik het probleem dat ik mijn marcha nodig heb.
1: Ja.
0: Dus khaikwa me jon me marcha naiga vind ik bij voorbaat al niet lekker.
1: Niet lekker.
0: Toen jij is zo na ke khaik.

0: लिए
1: सोना के खाए बाप रे
0: हो सकेगा सोना वाली अच्छा चाहे मक्सिमा से खाए के लिए मक्सिमा के खाए हमार मुड़िया पे रख दिए मऊमन मर्चा चना रही था मैं मोइले की
1: मर्चा ओके यार बैक देन दैट सोर फेल मैन
0: सो एक मूत मर्चा में नहीं मैं एंड दैट डू एक ना आज से दैट डू एक echt al heel lang ik denk nu al een 35 jaar of zo
1: जब से तुरबिया भेले
0: हां dus dan moet mevrouw gewoon niemand maar van me maken verse hè
1: ja
0: napura
1: rommelen met die ik weet het
0: Mino Yamazani
1: ik weet het
0: dus dan zet je in een klein dingetje een beetje niemand matcha met een beetje lesun hè
1: ja
0: toke leke hem jaila chai john restaurant chai 5 star restaurant ik zet dat ding als eerste op mijn tafel
1: I know
0: als eerste, dat mag bij de rest afwikken.
1: Maar restaurant Turkije, dan moet ik een moeilijke reden van, hey, wat heb jij meegenomen?
0: Sapçok Jaiga.
1: Oké.
0: Dus dat ding, dat ding hoort erbij.
1: Nou, we gaan nu echt serieus tijd besteden, 5 minuten of ietsje minder dan.
0: Op toen met wingie geregeld aan Bolila, Lloyd. Net om naar Bolte. Dus meisjes in de leeftijdscategorie van 12 tot 14 of 15, als je koetje onderzoek wat, Lloyd. Ik heb het niet helemaal scherp, toch? Dus in die leeftijdscategorie, die hebben vriendinnen en die delen hun zorgen of dat wat ze meemaken,
1: yeah.
0: Dat wat hun bezighoudt, delen ze met vriendinnen.
1: Hmm.
0: Oké, op zich zou je zeggen, dat kan geen kwaad.
1: Ja.
0: Toch? Want je zit met iets, je bespreekt het met je vriendinnen, maar wat gebeurt er?
1: Ja.
0: Voor de verwerking van sommige dingen is dat juist niet goed, want wat er in de praktijk gebeurt. Ze praten er eindeloos over door, die meisjes.
1: Hmm.
0: Ze stoppen er niet mee.
1: Ohi,
0: Batia, herhaal, kari, ik wou bevestigen, ik wou leggen. Ja, je hebt gelijk. Dit had ze niet moeten doen, dit had hij niet mogen doen. Mooi kalin, na mooi kalin. Dus ze blijven maar malen en malen en malen, Lloyd. En dat gaat zo lang door dat dat ding echt een probleem wordt.
1: Hmm.
0: Dus ik heb een chota chich, ik heb barka probleem, hoor jij soms. Omdat ze er geen end aan kunnen breien. Ze kunnen niet de juiste conclusies eraan verbinden. En ze zijn zo bezig met zichzelf, die vriendinnen onderling, dat ze elkaar daarin ook versterken. En continu ook bevestigen. Van ha, toke letiba.
1: Ja.
0: Dat willen ze horen. Dat iemand hun begrijpt en hun gelijk geeft. En bevestigt,
1: ja.
0: En dat is een groot probleem, Sunewallo. Hele onderzoek kun je zo opzoeken, online, op Parijen. En daar zit een kern van waarheid in. Want Chauri Lungen inderdaad, hij zei, ja, Londen, ik boon nabatiaiga, dat is ook niet goed. Dat zijn binnenvetters, die lopen met iets rond. Maar nabatiaiga, koise, dat is ook niet goed. Maar wat meisjes doen, dat schiet soms ook een beetje door. Dus toch een koei probleem bij ga, meisjes van die leeftijdscategorie vooral. Natuurlijk moet je vriendinnen hebben. Natuurlijk mag je ook hartsvriendinnen hebben. Waarvan jij nu denkt, van dit zijn de vriendinnen voor mijn leven.
1: Hmm.
0: Maar in de praktijk blijkt dat dat niet zo is. Maar het is niet erg, het zijn je vriendinnen nu. Geniet ervan, doe leuke dingen. Maar ga niet eindeloos over onderwerpen die jou bezighouden of dingen die je dwars zitten, malen met hun. Praat gewoon met je ouders ook. Praat ook met wat oudere mensen ook. Maar blijf niet in diezelfde kring, in die eigen bubbel zitten. Want dat kan de boel alleen maar verergeren. Dus, Sunewallo, Maibab John Sunegabi, let op. Bespreek het ook met je kinderen. Dat als ze met iets zitten, dat ze niet alleen in die eigen vriendinnenbubbel zitten. Maar ook met oudere mensen praten. Mensen met meer ervaring. Mensen die ook conclusies kunnen trekken. Mensen die ook op een bepaald spoor kunnen zetten. Belangrijk, Batraha Lloyd. Dan vind ik het heel betaald. Ik heb het niet Lamba Chaura gedaan. Een beetje kort. De mensen die geïnteresseerd zijn in dat onderzoek is 2-3 weken terug afgerond. Dus toe Godsakega, toe Diksakega. Doe je voordeel ermee.
1: Hebben we dat ook in Coffee Chai Middagshow besproken. Binnenkort start volgens mij deze week Stampot, Pier Surhoega, Abu Jala. Aanstaande woensdag, denk ik, vanaf 5 uur.
0: Ja,
1: Stampot.
0: Ja,
1: de herhaling is zaterdag. En Stampot
0: begint... Waarom moet je op de hoogte toe baten?
1: Ja, ja, met je heen, dat programma directeur naar buiten toe, met beneden buiten.
0: Ja, toen gaan we, ik heb het gewoon. Maar hamu zo'n liefde, ik heb het. Stampot komt eraan, inderdaad.
1: Stampot komt eraan en dit soort dingen kunnen ook daarin besproken worden. Van alles en nog wat komt in Stampot, hoor. Dus ja, woensdag kepaas bij je, van Jacke. De eerste aflevering van Pierre na vakantie. Op vakantie, doen we het op Pierre Awega. Stampot.
0: Maar een beetje vakantie, hè, Lloyd? Arre,
1: haas is vakantie, hè, maar ja. Stampot Horadin gaat in vakantie, bra. En nu zijn ze weer terug.
0: Hartstikke leuk.
1: Dus ja.
0: Mooi programma.
1: Het is een mooi programma, Stampot. Ujala Radio, een bizar programma met Jaya Chandrika Singh en Leonie. Twee vriendinnen, één tafel en een flinke dosis eerlijke gesprekken.
0: Doen ze goed.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Juist. Luid Orkon wat dat je hier hebt, te bol.
1: Nou ja, ik denk dat vandaag aats gaat in donen. Ja, tenzij mensen wat...
0: En waar is je minuutje? Waar is je minuutje?
1: Ha, oei, je maakt hem net tussen bolle. Kijk, hij mijla Braza Vespe. Wel, door had ze kai pizza met Marcia erin.
0: Marcia pizza? Na. Wampe thora pizza khaiye loy to ke chahi. Wampe bara khai ke.
1: Bara.
0: Pulauri khai ke. Jilebi khai ke. U sab chich khaiye to nasi khaiye. Bami khaiye. Rodi khaiye. U sab chich to ke chahi khai ke. Pizza ke khai ga yaar.
1: Ja. Aajkal hum dekhila bara ke kai variant re hai bara. Ye bara met bakalyao. Bara gewoon khai sake. Bara met doksa ook. Tegenwoordig.
0: Je kunt het vullen met van alles, hè?
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja. Bijzonder.
0: Dus alles kan, ja.
1: Bijzonder.
0: Ja, nou
1: bijzonder.
0: Ja, er zijn heel veel varianten mogelijk.
1: Ja.
0: Dus dat hoor je zeggen, Leuk. Maar kon je hem betalen? Kon je mangen erover wat jij?
1: Nou ja.
0: Gezelligheid?
1: Gezelligheid,
0: zeker. Hier staan die culturen, Higa.
1: Ja, gezelligheid.
0: Bitter, Higa.
1: Ja.
0: Zomereditie, Higa.
1: Berka, twee grote hallen hebben we daar.
0: Ha? Shows, Higa. Najbaja.
1: Sab chij rega junchi tu mang
0: clinics rega okra matlab batu sikhiye nache ke bhi
1: oh ya
0: baitha gana
1: je na jane nache na sake na
0: chahe jane nache aur moise sikhiye
1: to nach meri jaan fatafat hai
0: yes fatafat
1: fatafat
0: and then yeah and ego food plaza rega to jahan food lounge rega wahan khaiye piye baithiye aur natulak nach baja rega dher natulak all the toppers loit al die benches, sap kuch rahega. Brassafest.nl pe tu dekh le. Aur je karta kinis ba, no ya, bisal moi. Aur je na kinis ba, thores aur bachal rahega. Thores aur karta bachal ba, super early bird ke hum nahi nila kitna bachal ba, mat thora se euro. Dus tu super early bird to bekin le, vandar na, jaiga early bird, tap price one jo nahi ga, dhire dhire chaharat jaiga. Dus je aage se kin lega, sasta me kiniga. Dus isai tu kin le, Brassafest.nl pe jaike, tu apan direct slag banale. Heet dat zo? Slag banale?
1: Ja, direct slag banale. Slag, ja.
0: Slag banale.
1: Denk dat we hem nog eens een namelijk naar mooie ja?
0: Saab moxie ook zie ik Lloyd. En al die topformaties zijn erbij, hè, Lloyd?
1: En we hebben, ja, de heer formaties zeggen. En natuurlijk hebben wij een heleboel artiesten op deze dag. En we hebben Exclusive, we hebben Surya, we hebben Shivam van Natraj, we hebben Sensation, we hebben de crew van Saregama, we hebben de band, we hebben Exclusive Bolleri, toch? Ja. Umar Squad hebben we ook.
0: Express Bina Bolle.
1: Ay boy, kan je hem Express ke bolle?
0: Legends Bina Bolle.
1: Express, dekhle toch?
0: Diamonds Bina Bolle.
1: Diamonds Bina Bolle. Dekhle, ey.
0: Tu discrimineer karega, koi ke.
1: Maar itna dheer hega, dat je dan allemaal niet tegelijkertijd in je hoofd hebt.
0: Bojada.
1: Dus ja, artiesten zat op deze twee dagen. Dus 29, 30 augustus. Noteer het in je agenda, hè, Nabulje.
0: Ego chicha mangila bolle, Lloyd. Heel kort.
1: Ja.
0: Dek, ego Hindustani ke festival ba.
1: Ja.
0: Hum na bolil kahun aur na ja, sab jagah ja. Mai go Hindustani ke aapan chich haiga.
1: Ja.
0: Dus hum hope karila ki sab koi uche jwa basef kare bhi, ki hum log ke aikha jon haiga, aikha hovega yaar.
1: Ja.
0: Apne to apne hote hai.
1: Apne to apne hote hai.
0: Dus om man tu aie da gai helemaal thuis voelen, ekdam mooi, ekdam goed georganiseerd, al die topformaties, al die leuke artiesten bij elkaar. Jij hoort er gewoon bij. Dus toen na een koest ook een lage chahiga, toen na sochiye van mang, kaise jaap, kahan jaap, na, bahut makkelijk ba aweke, openbaar vervoer se bhi, apanoto se bhi aiseke Den Haag shahar mein, andar rahiga, dus chahe weer mooi, chahe na mooi, geen enkel probleem. Aur tu sanjha se ekdam raat talak rahi hai hum log ke saath, jab talak tu mangi hai, solang je energie hebt, maar wij gaan je heel veel energie geven daar, en kom genieten. Brassafest.nl eind augustus luidt ba Sanitje Rotwarke, laatste Sanitje Rotwar augustuske, 29 of 30 augustus, Den Haag, zeg me.
1: Nou,
0: bolderli mooi?
1: Mooiste bolderen. En op de achtergrond draait Nizam, waar ik te zijn, tenminste, ook er gaan gaan mij luisteren naar mij. Brassafest.nl, bakje information naar Komilga. En Nizam, waar ik te zijn, is er ook op 29 of 30 augustus. Ja?
0: Perfect, perfect. Leuk, ja. Ik ga je groeten, maar ga je Terebina Zindagi Sekoi nog even erin gooien?
1: Ik er baat me hem direct ook vartafart hem te laten.
0: Sunadie, sunadie toch?
1: Tikke, is goed, dank je.
0: Okay, laten we even gaan rieten. Dank je wel, goedemiddag, bye bye.
1: Okay. How you doing?
0: Hi.

0: Coffee Time Middag Show.
1: जब से मिलने लगे
0: ब्यान morgen dus, dan weer een nieuwe uitzending van Coffee Chai Middagshow. Zerur Absolina Aurigis Mene Wadaketa. We gaan dit nummer nog een keer draaien van Terebina Zindigise Koishi Kwanahega. Koishi Kwanahe. Tot jullie zoen te heen. Je nog maar pees keer erheen. Ujala Radio Kizereer. Ik wens jullie allemaal een hele mooie dag. Aadje Sommelwaar. Eerste dag van de week. Ik wens je een mooie start van deze nieuwe week. Geniet van de zomer. Zorg goed voor jezelf en voor je mensen om je heen. En onthoud, doe onthoud kerle. Een klein gebaar en vriendelijkheid kan iemands hele dag veranderen.

Wat een prachtige nummer. En dit nummer is ook namens Raj voor zijn vriendin. Raj is uit Dordrecht mee. Raj, ook een hele goede middag. Oha, Raj, wil zeggen, ik ga naar haar vriendin Sharmila. Ik ga in behoud piaar, haar mahabbat, deel haar jaan kezaad. Draai kerdie, want hem ook behoud lobby karela. Namens Raj voor Sharmila. Mooi zeer hier, Raj en Sharmila.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 4 mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag, blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechtercommissaris maandag, meldt het Openbaar Ministerie. In het laboratorium aan de Meidoornstraat, dat volledig in bedrijf was, werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen voor vermoedelijk grootschalige XTC-productie. De Belgische defensieminister Franke noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Dame een groot probleem. België zoekt alternatieven, want de nieuwe fregatten zijn pas rond 2034 klaar en kosten bijna 1,3 miljard euro. De samenwerking met Nederland staat onder druk. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beelden is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Raza Milafeest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen nu snel op. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord en dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En vertraging op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welcome to Ujala Radio, aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. De Belgische defensieminister Franken noemt de vertraagde levering van fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Damen een groot probleem. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saudi-Arabië ingesteld, per direct van kracht. De bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van een man tijdens een arrestatiepoging gisteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hallo, papa ke zid ke aage haar gaye. Shaadi ho rahi hai meri. Ho sake to bhul jana.
3: Aise kaise bhul jaun tumhe? Pyar chhota nahi hai mera.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Rotie. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotiegerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindora, baja dijiye. Brasa Mila Fest.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van hun werkgever, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat besloot de rechtbank Rotterdam maandag. Het gaat om Melvin L., 41, Anthony K., 26 en Jashwin L., 45, aangehouden op 14 april na een onderzoek dat in december 2023 begon. Ook de broer van Melvin L. werd aangehouden, maar kwam al eerder vrij. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. De verkoop groeide in het eerste halfjaar bescheiden met 6%, meldde de vereniging Warmtepompen maandag. Fabrikanten leverden bijna 239.000 warmtepompen, wat achterblijft bij het energietransitiebeleid voor 2030. Het kabinet Jetten wil de hybride warmtepomp vanaf 2029 verplicht stellen. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de straat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Op beeld is te zien hoe agenten op de 43-jarige Abderrahim Fakir zitten, terwijl hij meermaals om hulp roept, waarna hij roerloos op de grond blijft liggen. De ondernemer gedroeg zich agressief nadat buurtgenoten de politie hadden gebeld. Agenten spoten pepperspray in zijn gezicht om hem te overmeesteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat sluit de brug vanwege veiligheidsproblemen met het staal. Vrachtwagens moeten omrijden, wat leidt tot 1,5 miljoen euro schade per dag. TLN vraagt zich af of de overheid nalatig is geweest. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking naar de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus.

0: Raza Fest. Powered by UTix.nl en Ujala Radio.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: दिल पर
1: यू आर
2: Jalla Radio, Headlines. De drie douaniers die in april zijn aangehouden voor het stelen van informatie uit systemen van een werkgever, mogen een strafzaak in vrijheid afwachten. De verwachte opleving van warmtepompverkoop door gestegen gasprijzen is uitgebleven. Bewoners van de wijk Pilastro in Bologna zijn de staat opgegaan na de dood van de man tijdens een arrestatiepoging gisteren. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, twee dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujal Radio.
3: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
12: You are.
13: Dit is het Ujala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar voor boeren blijft het de komende jaren overleven. In Westerhaar Vliezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van twee Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en één van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die vanaf 2027 nieuwe methaanuitstootregels overtreden. Dit om de energiezekerheid niet te bedreigen. De regels verplichten bedrijven hun methaanuitstoot te rapporteren, maar leiden tot zorgen over olietoevoer en wintervoorraad. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui in het uiterste noordoosten. Elders blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 8 en 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab ko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
4: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat of dien,

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen Hapert en de grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is hierdoor dicht. Verkeer wordt er omgeleid via de af- en toerit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. To bhi sune hai toh? Ujala Radio.
3: You are.
4: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, main hoon Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: Main Akshay Kumar.
4: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
5: You are.
6: Ujala Radio Headlines.
7: Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie en mishandeling van twee Franse diplomaten in Teheran. Terugreis volgt spoedig. Japanse boeren vrezen kunstmesttekorten door spanningen in golfregio. Voorraad slinkt, prijzen stijgen en productie blijft kwetsbaar. Bewoners van Westerhaar Friezenveense wijk vangen dagelijks honderden Colorado-kevers door overlast naar aardappelteelt. De gemeente bestrijdt niet. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven voor schending van methaanuitstootregels die vanaf 2027 gelden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het op veel plaatsen droog met af en toe zon, maar vanaf zee nadert bewolking aan de kust, Flevoland en het noorden. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Jalla Radio, headlines.
2: Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie en mishandeling van twee Franse diplomaten in Teheran. Terugreis volgt spoedig. Japanse boeren vrezen kunstmesttekorten door spanningen in golfregio. Voorraad slinkt, prijzen stijgen en productie blijft kwetsbaar. Bewoners van Westerhaar Vriezenveense wijk vangen dagelijks honderden Colorado-kevers door overlast naar aardappelteelt. De gemeente bestrijdt niet. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven voor schending van methaanuitstootregels die vanaf 2027 gelden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Toe Janet.
1: Don't shake your body, baby.
0: Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement, Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekorten aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. In Westerhaar Vriezenveense wijk in Twente zorgen duizenden Colorado-kevers voor overlast. De kevers, afkomstig uit Noord-Amerika, zoeken nu voedsel in tuinen omdat het naastgelegen aardappelveld is veranderd in mais. Bewoners vegen ze met bleekwater weg, maar bestrijding blijft lastig. In Maarsen zijn twee jonge vrouwen omgekomen bij een auto-ongeluk. Ona van 17 en Johan van 18 speelden bij voetbalclub OSM 75, die vanavond vanaf 7 uur het clubhuis opent om samen te rouwen. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeluk. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden, bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला ब्रासा मिला फेस इंडोर समर एडिशन देन हाफ में Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Groei met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala Radio.
4: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoogstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: Udella's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujjala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujjala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujjala-nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Boer Morishima uit Japan vreest tekort aan kunstmest door spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Japan importeert bijna al zijn aardgas en grondstoffen voor kunstmest. Strategische voorraden raken op, prijzen stijgen. Japan investeert in alternatieven, maar boeren verwachten moeilijke jaren. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van €500 uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 17:30 dicht vanwege verzwakking. Maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Rijkswaterstaat doet een dringend beroep op chauffeurs om de brug te mijden. Frankrijk beschuldigt Iraanse veiligheidsdiensten van ernstige intimidatie van 2 Franse ambassademedewerkers in Teheran. Ze werden gisteravond zonder reden vastgehouden en 1 van hen mishandeld. De diplomaten zijn veilig terug op de ambassade en keren binnenkort terug naar Frankrijk. Frankrijk waarschuwt voor gevolgen. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonodigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujjala Radio. To Ujjala Radio. Ujjala Radio.
0: Bas tu chahi. Ujjala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujjala Radio, always shining. Ujjala. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl.

0: RazFS. Powered by UTix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio. Oujala, Brasa, Milafest in the Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Zalgren Heer. Of ga je trouwen? Door Viva Honewal Heer, door Shadi Honewal Heer. Ja, Kizika Moendesanskar Heer. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie maandag oplegde. Het Alibaba-onderdeel zegt verrast en het oneens te zijn met een eigen zeggen onevenredige boete. Volgens de commissie deed AliExpress te weinig tegen namaak en onveilige producten en schond het de Digital Services Act. Het is de hoogste DSA-boete ooit. De Europese Commissie adviseert EU-landen voorlopig geen boetes te geven aan bedrijven die de nieuwe methaanuitstootregels vanaf 2027 overtreden. De regels moeten methaanlekkage tegengaan, maar mogen de energiezekerheid van de EU niet bedreigen. Duitsland, Tsjechië en Nederland wilden uitstel van de rapportageplicht. De Israëlische krijgsmacht bevestigt te zijn begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon, waarna Libanese strijdkrachten de controle overnemen. De Verenigde Staten melden dit eerder maandag. Overleg en planning met het Amerikaanse en Libanese leger volgen. De IDF belooft krachtig te reageren op elke schending. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op het verbod op vrachtverkeer over de Merwedebrug, zodra camera's zijn geplaatst. Weginspecteurs met BOA-status kunnen dan boetes van 500 euro uitschrijven. De brug is sinds zaterdag 5:30 dicht vanwege verzwakking, maar vrachtwagens reden zondag en maandag toch over de brug. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het op veel plaatsen droog met tijdelijk zonnig weer, behalve in Limburg, waar de bewolking langer blijft. De temperatuur ligt rond 14 tot 17 graden bij zonsondergang om 9:45. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kersekte hen. Orham. Aap se baat keringe. 020-363-0808. Ujala Radio Ke.

0: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hangama Armastigana. Goedemorgen, Kelie. Ujala Radio het 24-7. 24-7, Arvobi speciaal. Speciaal op Kelie.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: De rechter schort overname Warner Brothers Discovery door Paramount op. Beslissing volgt over 14 dagen. Andy Burnham is nieuwe Britse premier. Hij sprak met Trump, von der Leyen en benoemde ministers. Nummer 10 North komt in Manchester. Judith Polgár weigert president van Hongarije te worden. Premier Magyar stelde haar voor als tijdelijk staatshoofd. Oekraïne viel Wildberries distributiecentra aan, met 8 doden en 60 gewonden. Wildberries levert ook aan Russische militairen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: निभाना पड़े।
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham had een drukke eerste dag. Hij werd door koning Charles beëdigd, sprak met Trump en von der Leyen en benoemde ministers. Burnham wil meer macht aan lokale overheden geven en opent een extra premierskantoor in Manchester, Number 10 North. Drie douaniers uit Rotterdam en Capelle aan de IJssel, verdacht van diefstal van informatie en betrokkenheid bij cocaïneinvoer, mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Ze werden in april aangehouden na een onderzoek met een undercoveragent en zijn op non-actief gezet. Een Amerikaanse rechter heeft de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount voorlopig stilgelegd. De deal mag 2 weken niet worden afgerond vanwege bezwaren van 12 staten, waaronder Californië. Zij vrezen dat Paramount te veel macht krijgt en de concurrentie in Hollywood wordt aangetast. Oekraïne viel meerdere distributiecentra van Wildberries aan, de grootste Russische webwinkel. Volgens Oekraïne lagen militaire onderdelen opgeslagen. 8 mensen kwamen om, 60 raakten gewond. Wildberries slaat ook voorraden van externe verkopers op. De aanvallen passen in Oekraïne's strategie om de oorlog naar Russische burgers te brengen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een rechter schort overname Warner Brothers Discovery door Paramount op. Beslissing volgt over 14 dagen. Andy Burnham is nieuwe Britse premier. Hij sprak met Trump, von der Leyen en benoemde ministers. Number 10 North komt in Manchester. Judith Polgár weigert president van Hongarije te worden. Premier Magyar stelde haar voor als tijdelijk staatshoofd. Oekraïne viel Wildberries distributiecentra aan, met 8 doden en 60 gewonden. Wildberries levert ook aan Russische militairen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.